0: Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat vlot in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

als ik terug kon in de tijd.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: could.
1: Dit is 2.
2: Ook op Hoogstad,
1: in de Wibautbuurt
2: en langs de vaart. 2.
1: 2.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van dominee Schoonenwoord. En tussen 9:30 en 10:00 naar een live registratie vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10 en 11 uur. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Gevolgd door orgelspel tot 9:00 vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. 5 weken geleden mochten we het paasfeest vieren. De belijdenis, de Heere is waarlijk opgestaan, mag in veel talen over heel de wereld verspreid gehoord worden. Het is een centrale boodschap van het evangelie, die aangeeft dat het in de Bijbel om meer gaat dan het leven van hier en nu. De boodschap van het evangelie is veel hoger en dieper en gaat tot over de grens van dit tijdelijke leven heen. Want de door de hemelse Vader gezonde verlosser, Jezus, geboren in de stal van Bethlehem, is na zijn sterven aan het kruis op de derde dag opgestaan uit de dood, zoals hij trouwens ook gezegd had. We ontdekten echter dat Jezus' boodschap over zijn opstanding niet tot de discipelen was doorgedrongen. Of konden ze het niet geloven? Hun hoop was na Jezus' sterven in ieder geval helemaal weg. En de boodschap van de vrouwen over de opstanding van Jezus beschouwden ze in eerste instantie als kletspraat. Maar dat bleek door meerdere verschijningen van Jezus totaal onterecht. Hij had hen vanuit de schriften laten zien dat het erge wat er met hem gebeurd was, moest gebeuren. Om voor de mens de weg van de verlossing uit de macht van zonde en dood mogelijk te maken. We ontdekten vanuit het vervolg van het Nieuwe Testament dat de opstanding van de Heere Jezus na zijn sterven aan het kruis het hart van de Bijbelse boodschap is. Maar ook dat vooral de godsdienstige leiders van het volk niet van deze boodschap wilden horen. Zij vonden Jezus verdacht. Hij maakte mensen beter op de Sabbat. En nog erger, hij zou de Zoon van God zijn. Dat is godslasterlijk, vonden zij. Daarom moest hij sterven aan het kruis. En toen de apostelen na het Pinksterfeest het volk onderwezen dat Jezus de Heere was opgestaan uit de dood, werden ze door de godsdienstige leiders vermaand. Ze mochten hierover niet spreken tot het volk. Hier kwam zelfs geen verandering in toen de vooraanstaande farizeeër Saulus, later vaker Paulus genoemd, een ontmoeting kreeg met Jezus. Hierdoor werd hij een volgeling van Jezus en verkondigde ook hij dat de Heere waarlijk is opgestaan.

voordat we naar het gebeuren van Jezus hemelvaart gaan, dat we donderdag hopen te vieren, lezen we nog vanuit 1 Korinthe 15 belangrijke woorden over de opstanding van Jezus. Ze zijn geschreven door de net genoemde Paulus. Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, een halfbroer van Jezus, die eerst niet in hem geloofde. En daarna aan alle apostelen. Als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. In het vervolg maakt Paulus duidelijk waarom hij zo expliciet over de opstanding schrijft. Omdat, terwijl binnen de christelijke gemeente verkondigd wordt dat Christus uit de doden is opgewekt, er sommigen zijn die zeggen dat er geen opstanding van de gelovigen zou zijn. Iets wat je ook in onze tijd tegenkomt. Paulus' reactie is een vraag. Of deze mensen wel beseffen wat ze zeggen? Want als er geen opstanding is van de doden, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is dan ook uw geloof. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos. Dan bent u ook nog in uw zonde. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Zoals de dood er is door één mens, waarbij Paulus verwijst naar de in zonde gevallen Adam, is ook de opstanding van de doden er door één mens. En dat is Christus, gestorven aan onze zonde en opgewekt uit de dood. Wie in hem gelooft, zal bij zijn wederkomst ook opgewekt worden.

40 dagen na Pasen is het moment aangebroken dat de tijd van Jezus' leven op aarde vol is. Als overwinnaar mag hij terugkeren naar zijn Vader in de hemel. Alles is volbracht wat voor de verlossing van de mens nodig is. En de discipelen mochten door zijn onderwijs na zijn opstanding toegerust zijn om na Pinksteren wereldwijd het evangelie te verkondigen. In Matteüs staat geen verslag van de hemelvaart. Wel vertelt hij wat Jezus tot de 11 discipelen sprak op de berg in Galilea, waar hij hen uitgenodigd had voor het afscheid. Jezus sprak tot hen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen." Dan volgt er, ondanks de hemelvaart, een rijke belofte. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. In Marcus lezen we na Jezus' afscheidswoorden: "De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God." In het slot van Lucas lezen we hoe Jezus zijn handen ophief en dat, terwijl hij zijn discipelen zegende, hij opgenomen werd in de hemel. Ook Johannes beschrijft niet de hemelvaart. Maar de hemelvaart komt wel aan de orde in Johannes 14... waar Jezus zijn discipelen vertelt dat hij terug zal gaan naar zijn Vader in de hemel. Hij zegt daar echter bij dat hij zijn discipelen niet alleen zal achterlaten. Hij zal bij hen zijn door de Trooster, de Heilige Geest, die zijn Vader zenden zal in zijn naam. Die zal hen in alles onderwijzen en hen in herinnering brengen alles wat hij hen gezegd heeft. Daarnaast lezen we in Johannes 16 dat Jezus zegt: "Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader." Tot slot lezen we in Johannes 20 dat Maria Magdalena, als Jezus aan haar verschijnt na zijn opstanding, de opdracht krijgt: "Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God."

In het Bijbelboek Handelingen, ook door Lucas geschreven, ontdekken we een uitgebreid verslag van Jezus' hemelvaart. Inclusief rijke beloftes en instructies van Jezus voor de discipelen. Zo krijgen ze de opdracht om na Jezus' hemelvaart in Jeruzalem te blijven. Dit heeft te maken met de belofte van de Vader over de komst van de Heilige Geest. Met die Heilige Geest zullen ze gedoopt worden. Iets dat nog rijker is dan de doop van Johannes met water. Op de vraag van de discipelen over het herstel van het koninkrijk van Israël zegt Jezus dat het antwoord op die vraag veilig is in de handen van de hemelse Vader. Wat voor hen echter van belang is dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen om door hem getuigen van Jezus te zijn. Zowel in Jeruzalem, Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen opgenomen. Wat zal er in hen zijn omgegaan? Ook op het moment dat er een wolk tussen hen en Jezus inkwam, waardoor ze Jezus niet meer zagen. Ze bleven maar omhoog kijken. Hoe liefdevol dan van de Heere, die dit ondanks zijn hemelvaart ziet. Opeens staan daar twee mannen bij hen in witte kleding. Ze zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem om samen te zijn in de bovenzaal, eensgezind, volhardend in het bidden en smeken. Hemelvaart, het mag een feestelijk gebeuren zijn vanwege de overwinning van Jezus en zijn beloften voor de toekomst, de komst van de Heilige Geest en de belofte van zijn wederkomst om dan alles nieuw te maken. Beseffen we het, hoe rijk het voor ons is dat Jezus zijn genade en overwinning met ons wil delen? Ja, met mensen wereldwijd die er vanuit zichzelf helemaal niet om vroegen? Dat wij dan ook eensgezind zijn in het bidden en smeken, vanwege het besef dat we afhankelijk zijn van zijn genade en zijn overwinning. En zo hoop putten uit het feit dat de Heere niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meesten kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van dominee Schoondewoord, emeritus predikant van de christelijk gereformeerde kerken. Daarna van 9:30 tot 10:00 naar een live registratie vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis.

Dat waren een paar coupletten van psalm 37. Een psalm over de ogenschijnlijke voorspoed en macht van de goddelozen. De psalm begint zo. Wees niet jaloers op slechte mensen. Erger je niet aan mensen die kwaad doen. Want ze verdwijnen snel, zoals gras dat verdort, zoals een bloem die verdroogt. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Dan zul je veilig leven in het land waar je woont. Vandaag gaat dominee Schoonenwoerd, emeritus predikant van de christelijke gereformeerde kerken, de tweede helft van psalm 10 lezen en er meer over vertellen in de meditatie. Ook psalm 10 gaat, net als psalm 37, waar we net naar luisterden, over die ogenschijnlijke voorspoed en macht van de goddelozen. De psalmdichter David heeft moeite met wat hij om zich heen ziet. Er is zoveel goddeloosheid en zoveel onrecht om hem heen, en God lijkt er niet te zijn om in te grijpen. Sta op, Heer, bidt hij. Hef uw hand, God, vergeet de armen niet. We luisteren eerst nog naar een lied. Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Goedemorgen, luisteraar. Fijn dat u vanmorgen naar dit programma luistert. Vandaag gaan we verder met lezen in het boek van de psalmen. Dit keer lees ik de tweede helft van psalm 10. In de eerste helft hebben we gelezen dat het wel lijkt alsof goddeloze mensen ongestoord hun gang kunnen gaan. Ze verdrukken en terroriseren andere mensen en ze zeggen tegen zichzelf dat er geen God is die het ziet. Ik pak de draad op bij vers 11 en lees dan verder. Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Sta op, Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart: u zult geen rekenschap eisen? U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat de arme zich. U bent geweest een helper van de wees. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener. Eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot u er niets meer van vindt. De Heere is koning, eeuwig en altijd. De heidevolken zijn uit zijn land verdwenen. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, Heere. U zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.

Goedemorgen, luisteraar. We hoorden de dichter al zeggen dat goddelozen denken dat ze hun gang kunnen gaan, omdat ze denken dat ze dat straffeloos kunnen doen. Ze houden geen rekening met God. Hij is er niet, zeggen ze, of hij ziet het niet, of hij is het vergeten. Hij komt er nooit op terug. Voor de dichter is het onverteerbaar dat ellendige mensen verdrukt worden, dat hun geen recht wordt gedaan. Maar dat is niet het enige probleem. Niet alleen wordt mensen onrecht aangedaan, ook wordt God gelasterd als de goddeloze zegt dat God zijn wandaden niet ziet, dat God geen rekenschap zal eisen, dat hij geen recht zal spreken. Het kan toch niet zo zijn dat mensen ongestraft geweld wordt aangedaan en dat God zomaar wordt gelasterd? Kan God dit toelaten? Sta op, Heere God, bidt de dichter. Hef uw hand op. Dat betekent, toon uw macht. Heere, bewijs dat het niet waar is. U vergeet ellendigen niet. U ziet het kwaad, al gebeurt het stiekem. U aanschouwt de moeite en het verdriet. U weet er raad mee. U zult het vergelden. Weerloze mensen, zoals armen en wezen, stellen toch niet tevergeefs hun vertrouwen op u? U hebt zulke mensen toch altijd geholpen? U bent toch hun helper? Tussen twee haakjes, luisteraar. Dit is een aanmoediging om al uw moeite en verdriet in de hand van God te geven. Geef het over aan hem. Vertrouw het aan hem toe. Zeg het in gebed tegen hem en verwacht zijn hulp. U zult dat niet tevergeefs doen. De Heere ziet uw moeite en verdriet. En hij doet er echt wat mee als u het in zijn hand legt. De dichter bidt ook. Hij bidt dat God de macht van de goddelozen zal breken en dat hij met hen zal afrekenen. Misschien vindt u dat hard klinken, maar dan moeten we niet klagen als het geweld, het kwaad en het onrecht in deze wereld voortduurt. Dan moeten we God niet verwijten dat hij er niets aan doet. Het is juist goed dat hij ingrijpt, dat hij recht zal doen, dat hij zal oordelen. Onrecht en geweld moeten worden weggedaan en gerechtigheid moet ervoor in de plaats komen. Het koningschap van de Heere zal worden erkend. Alleen dan wordt alles goed. Worden de goddelozen daarvan buitengesloten? Nee, maar dan moeten ze zich wel bekeren van hun goddeloosheid. Dat is ook de reden dat de Heere zo lang wacht met het oordeel. Hij heeft heel veel geduld, zegt de Bijbel op een andere plaats. Wij mensen kunnen het wel moeilijk vinden dat God het kwaad zo lang laat doorgaan. Maar als hij nu al zou oordelen, zouden velen geen gelegenheid meer hebben om tot inkeer te komen. Het is nog steeds de tijd waarin het reddende evangelie van Jezus Christus wordt verbreid in deze wereld. Wend u tot hem, wordt behouden. Goddelozen, godlogenaars, plegers van onrecht en geweld, wie het ook zijn, ze kunnen behouden worden door het geloof in Jezus Christus. Dan vindt er een wonder van genade plaats. Dan worden ze zachtmoedig en nederig van hart. Gelovigen hebben geen enkele reden om zich boven vijanden van God te verheffen. Zonder geloof en bekering was je zelf niet anders. Alle gelovigen moeten het hebben van de genade van God in Jezus Christus. Als het goed is, haten we niemand, maar haten we de zonde, de ongerechtigheid, het kwaad. En verlangen we naar en bidden we om de komst van het Koninkrijk van God. Dat zichtbaar wordt dat de Heere God koning is voor eeuwig. Dat de Heere het gebed verhoort, de wens van de zachtmoedigen vervult. De Heere is wel degelijk een God die het ziet. Hij is ook een God die hoort. Hij zal de verdrukte recht doen. Aan al het onrecht en geweld zal een einde komen. Vast en zeker. Amen.

De dichter van Psalm 10 vindt het vreselijk dat goddelozen zo hun gang kunnen gaan. Hij roept de Heere op om recht te doen en om op te komen voor de ellendigen. We mogen net als David doen, vertrouw al je verdriet en moeite aan God toe. Hij ziet het en doet er echt wat mee als je het in zijn hand legt. God zal het onrecht straffen, misschien nog niet gelijk en moeten we nog even geduld hebben. Maar als de tijd er rijp voor is, zal hij zeker recht spreken. De onrechtvaardigen zullen gestraft worden. De hele Bijbel staat er vol van. Maar in de Bijbel staat meer. Er is ook een blijde boodschap van vrijspraak in de Bijbel. Ook daar staat de Bijbel vol van. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 1. Welzalig de mens die niet wandelt in de raad der goddelozen, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Welzalig ieder die zich door de Heeren laat leiden en door het offer van Jezus weer helemaal schuldloos voor hem mag staan en vrijgesproken wordt. We luisteren naar deze psalm niet op de bekende melodie van het psalmboekje, maar in een ander muzikaal jasje.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Een lezing over natuur- en wildlife-fotografie. Hierover praat ik met natuurfotograaf Steven Ruiter. Welkom in onze uitzending, Steven.
2: Bedankt.
1: Wij maken allemaal wel eens een foto. Koeien in de wei of bloeiend koolzaad. Meestal met ons mobieltje. Maar de echte natuurfotografie, hè, dat is toch wel van een hele andere orde, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk de beleving, hè, die je hebt als je een foto maakt. Dan kan het ook met een mobiel heel mooi zijn. Het gaat ook om het plezier en wat ik net zeg, de beleving. Maar als je een bepaalde actie wilt vastleggen of je wilt gewoon veel meer kwaliteit eruit halen. Ga bijvoorbeeld naar Oeganda, daar gaat de lezing ook over. Deels waar je tussen de gorilla's en chimpansee zit in donker oerwouden met moeilijke belichting. Dan heb je toch echt wel geavanceerde apparatuur nodig. En dat ga ik de mensen leren. Hoe ga je dat doen?
1: Jij zegt geavanceerde apparatuur. Is dat dan ook nog wel digitaal of is het nog de oude toestellen?
2: De oude toestellen, de spiegelreflexen, die hebben dat op zich goed gedaan.
1: Ja.
2: Maar de digitale fotografie is nu... De systeemcamera's zijn zo goed geworden dat ze zowel qua autofocus en belichtingsmogelijkheden veel verder gaan. En daar kun je optimaal gebruik van maken.
1: Ja, nou, wat moet je nou allemaal in huis hebben? Je moet een goede camera hebben, wil je mooie foto's maken. Heel veel geduld neem ik aan met natuurfotografie. Wat moet er nog meer in jou zitten om goede foto's te maken?
2: Nou, dat is sowieso de interesse. En uiteraard, je moet gepassioneerd zijn. En het geduld hebben om daarvoor te gaan. En mensen die met mij op reis gaan zijn meestal of vaak toch wel ervaren fotografen, omdat ze toch wel wat meer verdieping nog zoeken. En dat is mijn specialisme. Ja, hoe ga je dieren benaderen? Waar let je op? Wat kun je verwachten uiteindelijk als het beest op een bepaalde manier... Ik weet wat de tijger, als hij zijn hoofd naar links gaat draaien... En doet het nog een keer, dan gaat hij zo meteen naar links lopen.
1: Aha,
2: dan weet je precies de richting. En het zijn ontzettend veel dingen. Het zijn de kleinste dingen, kleinste details, kan ik zien. Ja, of als een dier zich niet prettig voelt, hij voelt zich opgefokt of wat dan ook. Mensen komen er dichtbij en zeggen, jongens, afstand nemen. Want anders kan je een charge verwachten dat een beest gaat uitvallen. En als je dus rustig blijft en altijd een dier ruimte geeft, dan ontstaan er eigenlijk niet of nooit problemen.
1: Ik hoor het al, het is heel wat anders dan koeien in de wei fotograferen.
2: Ja, nou, die kunnen ook heel vervelend zijn, hoor.
1: Maar misschien iets minder onverwacht. Nou, geef je binnenkort een lezing. Voor wie is die lezing?
2: Die lezing is voor de mensen van de fotoclub die wat meer willen weten van natuurfotografie, met name ook wildlife fotografie. En daar ga ik ze dus allemaal verschillende onderwerpen voorschoten. Dieren in een biotoop, dieren in actie, bepaalde zeearend in Polen, wat ga je dan doen? Hoe werkt dat als zo'n arend een vis uit het water slaat? Of voor een hut waar hele bijzondere dingen gebeuren, of het gedrag van dieren. Waar ik dus kenmerkende foto's heb waarin je ziet van, hey, dat is grappig. Want dat gedrag is eigenlijk ook heel boeiend om naar te kijken, maar ook om vast te leggen.
1: Ja, die fotoclub zit in Vlaardingen. Ik vraag me af, hoe gaat die lezing vormgegeven worden? Want ga je het alleen vertellen of heb je de beelden bij? Of hoe zit dat?
2: Natuurlijk zitten de beelden bij. Kijk, fotografie is visueel iets. Mensen willen graag een voorbeeld hebben. Het is ook het beste verkoopargument. Hè? Als jij het hebt over een hele mooie lens of een mooie cameracombinatie. Je zegt, nou, dat heb ik met die camera gemaakt. Nou, dan zegt dat al genoeg. En die mensen, wauw, dat wil ik ook. Maar in dit geval, hoe je het vorm gaat geven, het is veel beeld en heel weinig tekst.
1: Nou, dat doet me deugd, want ik denk ook dat dat heel erg boeiend kan zijn om ook die beelden te zien. Kun je ook na afloop je inschrijven voor workshops bij jou, als je denkt, nou, ik wil toch nog wat meer leren?
2: Ja, dat gebeurt zeker. Ik geef ook voor camera nu, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat geef ik workshops, maar ook voor mezelf. Maar heel vaak komen mensen weer terug, en dat is een goed teken. Omdat zij hebben geproefd aan de verdieping die ik geef in zo'n workshop, om meer te kunnen leren. En ze zien ook een hele hoop meer ineens.
1: Mooi. Wat is het contactadres als we jou willen benaderen, of als mensen jou willen benaderen?
2: Dat is info@stevenruiter.nl.
1: Ja, en precies zoals je het zegt, hè. Even nog tot slot, waar gaat die lezing plaatsvinden?
2: Die gaat plaatsvinden op de fotoclub in Vlaardingen, maar ik weet niet het exacte adres.
1: Volgens mij is het in kader 40. En de datum? Ja. 19 mei. En het begint om 8 uur tot 10 uur. En het kost €5. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze tip. Natuurfotograaf Steven Ruiter, voor je lezing die binnenkort gaat plaatsvinden. Dank je wel.

0: School pakt examenstress aan met planten. En aan de telefoon examensecretaris Erik Carpier en Lison Hagenaars van het management van de school. Erik, examenstress. Het is nu natuurlijk de maand van de examens. Merk jij daar iets van bij de leerlingen? En zo ja, wat merk je dan?
1: Wat ik heel vaak merk is dat de examens natuurlijk de schoolexamens worden gedurende het schooljaar op een andere manier afgenomen in lokalen. En dan merk je toch op het moment dat dan het centraal examen start, en dat doe ik nu al 30 jaar, dat leerlingen dan toch met een heel ander gevoel de gymzaal binnenstappen.
0: Ja, de hele entourage is al anders. Dan valt mij wel op, hè, heel vroeger, dan moeten we echt heel lang teruggaan, had je gewoon één eindexamen, punt. Dat was het, erop of eronder. En nu heb je 3 keer of meerdere keren zelfs een schoolexamen. En dan pas het eindexamen. Ja. Dus je zou zeggen, het is iets minder gewicht. Maar het lijkt wel alsof het er steeds meer stress is. Heb jij ook dat idee?
1: Ja, dat idee heb ik ook. En ik moet toch constateren dat na corona dat eigenlijk alleen maar wat groter is geworden. En vandaar ook dit initiatief. Om toch op de een of andere manier te kijken of je op een goede, verantwoorde manier zeg maar stress kunt vermijden op het moment dat je echt moet pieken. Want dat is waar jonge mensen vooral tegenaan lopen. Dat ze vaak het gevoel hebben dat ze moeten pieken. En dat toch ook wel onder druk plaats moet vinden.
0: Heb je het idee dat die druk dan nu groter is dan vroeger? Heeft dat met de verwachtingen te maken? Of van ouders of van docenten?
1: Nou,
0: hoe zit dat?
1: Ik denk de druk die ze ervaren natuurlijk soms vanuit thuis. Maar ook de druk die ze zichzelf opleggen. En ik denk dat misschien wel ook social media daar best wel een grote invloed op kan zijn. Ze zien natuurlijk alle fantastische dingen verschijnen van hoe goed mensen het wel niet hebben. En dat is natuurlijk een soort ideaalbeeld die zij natuurlijk ook zelf nastreven. En dan op zo'n moment, ja, ze hebben natuurlijk allemaal net voor het centraal examen te horen gekregen dat het CE 50% meetelt.
0: Ja.
1: Dus ze weten ook dat het heel belangrijk is dat ze nu juist op dit moment echt moeten pieken.
0: Ja, nou, dat is inderdaad wel een goede verklaring. Nou, doen scholen er alles aan, hè? Zo'n gymzaal, hoe maak je die nou stressbestendig? Dat nieuwe plan van die planten, dat bespreken we daarna al. Maar je hebt er vast al het een en ander aan gedaan.
1: Ja, nou, kijk, wat wij sowieso doen, ik denk dat wij dat als school altijd wel heel goed aanpakken, is bij binnenkomst in de examenzaal zorgen wij altijd wel heel even voor een goed contact met de examenkandidaat. Door toch een klein beetje al op een iets positievere manier te starten. Door te zeggen, hey, fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Door heel even dat klein beetje stress verder te laten ontnemen. Maar daarnaast, en daar waren we wel heel erg van gecharmeerd, geloven wij ook echt wel dat een groene omgeving ervoor kan zorgen dat je zeg maar meer die rust gaat ervaren in de examenzaal.
0: Waar kwam dat idee eigenlijk vandaan? Want jullie hebben de examenzaal vergroend. Hoe kwam je op het idee?
1: Ja, eigenlijk komt dat vanuit de plantensector zelf.
2: Ja, van het bedrijf zelf,
1: ja.
2: Die ons heeft benaderd.
1: Ja.
2: Dat is een eerste testpilot.
0: Dat is ook wel een slimme zet van dat bedrijf.
2: Nou, zeker. Maar in principe doen ze het natuurlijk in bedrijfsleven al heel lang. Ook voor een stukje verzuim. Dus het is niet een onbekend iets eigenlijk. Alleen het is nu ook echt meer gericht op scholen. En ze hebben daar maar 4 scholen voor uitgekozen, waaronder onze school. Dus daar konden wij ook zeker geen nee op zeggen.
0: Ik vind het een heel mooi initiatief. Nou, de luchtzuiverende werking is niet zo heel groot, denk ik. Maar mentaal zal het echt wel wat doen, groen om je heen.
2: Ja.
1: Dat denken wij ook. En met name ook de binnenkomst. Want zeg maar, voordat men de examenzaal betreedt, doen ze dat via de kleedkamer. Ook de kleedkamer zal enigszins vergroend aantonen.
2: Ja.
1: Dus ook bij binnenkomst gaan ze denk ik op een hele andere manier al de examenzaal in.
0: We hebben het over het Wolfert College. Wat is dat eigenlijk precies voor school?
1: Het is een school MAVO, HAVO, VWO. Waarbij we eigenlijk alleen de examens MAVO hier aanbieden op onze locatie. De leerlingen die op HAVO-VWO niveau onderwijs volgen, die vervolgen hun weg op de Bentinglaan. Dat was 300 meter zeg maar, van onze locatie verwijderd.
0: Ja.
1: En daar zit de bovenbouw HAVO-VWO. Dus zij zijn eigenlijk gevestigd tegenover de oude ingang van Diergaarde-Blijdorp.
0: Aha, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Nou hebben jullie dat idee omarmd. Hoe heb je het verder aangepakt?
2: Nou, dat moet ik wel zeggen, dat heeft het bedrijf Gardens eigenlijk heel fijn gedaan.
1: Zeker.
2: Wat wij wel hebben gezegd, wat wij heel belangrijk vinden, is natuurlijk ook gewoon wel de regels rondom het examens nog wel te kunnen behouden, de afstanden. En ik moet zeggen, daarin hebben zij heel fijn nagedacht en ook wel een stukje ontzien. Want in principe komen zij de levering doen en moeten wij het alleen samen met de leerlingen dan gaan uitvoeren.
0: Wel fijn dat de leerlingen erbij betrokken zijn. Want hoe is dat gegaan? Hebben ze mede mogen kiezen of hebben ze een stem in het geheel gehad?
2: Ja. Nee hoor, ze mochten ook mede beslissen. Natuurlijk niet allemaal, maar we hebben wel een groot deel ook wel eigenlijk gesproken. En die waren eigenlijk ook allemaal heel erg enthousiast gewoon om het feit om misschien wat laagdrempeliger te maken.
1: Zeker.
0: Nou, vroeg ik me nog wel af, er zijn natuurlijk ook leerlingen die zijn allergisch voor bepaalde stuifmeelkorreltjes of wat dan ook. Hebben jullie daar al goed van tevoren over nagedacht?
2: Ja, dat was ook een van onze vragen. Dat zijn van hoe zit het dan met de allergie? Maar ze gebruiken eigenlijk alleen maar planten die hyperallergeen zijn. Dus mensen met allergieën zouden daar ook eigenlijk geen last van moeten hebben.
0: En heb je al feedback van de leerlingen gekregen wat ze ervan verwachten?
2: Oh, dat is wel een hele goede.
1: Nee, dat is een hele goede. Nee, de verwachtingen zijn hoopvol. leerlingen geven wel aan. Ja, we vinden het eigenlijk wel heel erg leuk dat jullie daar iets mee gaan doen. Dat was met name. Ja, en het is voor ons natuurlijk pas succesvol als we na aflopen inderdaad berichten mogen ontvangen van leerlingen. Zeg, meneer of mevrouw, we vonden het fantastisch dat we in ieder geval in een dergelijke setting onze examens hebben mogen maken.
0: Nou ja, ik denk op zich ook, want er wordt al gedacht vaak aan de temperatuur en het zonlicht en noem maar op. Allemaal is het hier stil genoeg. Dit heeft ook al een uitstraling van warmte en aandacht voor de leerlingen.
2: Ja, zeker.
1: Zeker. En we hebben ook inmiddels ook het licht in de gymzaal ook aangepast naar een andere LED-verlichting. Het is meer daglicht. Dus in plaats van het wat gelige licht, dat geeft ook wat minder warmte af. En de planten doen de rest als het goed is.
0: Ja. Nou, vraag ik me wel af na afloop. Ja, die gymzaal, die basketballen die hoog tegen die muur gaan en dergelijke. Blijven ze in de gymzaal? Wat gaat ermee gebeuren?
1: Ja, nee, de planten, daar zijn meerdere mogelijkheden voor. We mogen ze sowieso aanbieden aan de examenkandidaten. Ja, dus als een examenkandidaat zegt, ik zou dat wel heel erg leuk vinden om een dergelijke plant mee naar huis te mogen nemen. Dan is dat optie 1. Dus dat vinden we natuurlijk helemaal fantastisch als ze dat willen. Want normaal, we wonen in een fantastische stad als Rotterdam. Maar er mag altijd wel wat meer groen bij. Ja. Dus wat dat betreft zou dat een heel goed initiatief zijn. Maar de tweede mogelijkheid is ook dat wij de planten mogen behouden voor onze school. Dus wij zouden dus verdiepingen, lokalen eventueel ook van groen kunnen voorzien. En dat is ook wel iets wat zij ook willen. Hè, als het een geslaagd experiment is, dat ze dat eventueel volgend jaar kunnen gaan uitbreiden.
0: Ja. Dat lijkt me een fantastisch idee. Nou, we zijn benieuwd naar de examenuitslag. En die zullen we dan even vergelijken met vorig jaar. Dan weten we helemaal zeker of het succesvol is geweest. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Erik Carpier, examensecretaris bij het Wolfert College. En Lisanne Hagenaes van het management. Ja. Dankjewel voor het delen van dit fantastische verhaal.
1: Oké.

0: Ik ga praten met Elsa van Lieren in de studio. Elsa, welkom. We gaan het hebben over Maassluis Ahoy. Dat klinkt heel zeewaardig.
1: Nou, dankjewel. Ja, heel fijn dat ik hier iets over mag vertellen. Ik heb de eer gehad vorig jaar om jullie voor het eerst hierover te praten. Toen was het de eerste keer Maassluis Ahoy. Toen hebben we gehoopt en beloofd eigenlijk dat het een jaarlijks evenement zou worden. Omstreeks dezelfde datum. Dus het is nu zaterdag 16 mei. Dit is eigenlijk een dag die gaat over het maritieme van Maassluis. Speelt zich af rondom de buitenhaven. Daar is van alles te beleven. En het is ook de start van het vaarseizoen van de historische vloot van Maassluis.
0: Oké, want die varen nog. Die liggen niet alleen stil.
1: Nee, dat is zo mooi. Het zijn 11 schepen die met een grote regelmaat varen. Maar dat is natuurlijk al fijn, hè? Dat is al heel wat. Maar het is ook fijn dat het publiek daarvan deelgenoot kan maken. Door tickets te kopen kun je een vaartocht boeken. En dat gaat via Ervaar Maassluis. En daar kun je tot oktober zo'n beetje geregeld op zaterdag een ticket boeken om mee te gaan.
0: Oh, dus jij loopt het hele seizoen door?
1: Ja. Ja, het is 16 mei starten we. Ja. En het loopt het hele zomerseizoen door.
0: Ja, en dat gaat alleen over de schepen, of is er nog andere zaken die ook belangrijk zijn om een sluis even te bekijken?
1: Nou, natuurlijk is het altijd leuk om op een zaterdag naar Maassluis toe te komen. Want het pittoreske centrum leent zich enorm voor een gezellig uitstapje. En wat bijzonder is aan 16 mei is dat je in de buitenhaven zijn allerlei activiteiten. En het thema waar we voor gekozen hebben is trekkracht dit jaar. Dus we hebben ook een kleine link naar alles wat met touw en trekken te maken heeft. Er zijn ook wedstrijden. Je kunt je ook opgeven, zeg maar. Als jij denkt van nou, ons team is zo sterk, wij doen mee met de touwtrekken. Maar er zijn natuurlijk ook kraampjes om te bezoeken. En er is in Loodsem een heel programma. Dus het wordt echt een dag voor, ik denk van iedereen. Laten we zeggen dat je als je 1 bent nog niet zoveel kennis ervan heeft. Dan is het voor de gezelligheid. Maar zeker van 4 tot 96 kan iedereen
0: komen. Dan heb je wel activiteiten ook waar 4-jarigen zich aan kunnen beleven.
1: Ja. Ja hoor. Ja.
0: Een hele mooie dag om dat te doen. De website, misschien dat mensen even kaarten kunnen bestellen.
1: Ja,
0: of het is sowieso, kan via de website. Hè?
1: Ja, alles kan via de website van Loodsem. Maar je kunt ook bij Ervaar Maassluis kijken voor het boeken van de tickets van het VAAR-programma.
0: Even op de website kijken. Gewoon op 16 mei, zei je?
1: 16 mei. Kun je van 10 tot 4.
0: 10 tot 4. Dan kun je daar de hele dag bezig zijn met eigenlijk de havendagen van Maassluis, zou je zo kunnen zeggen.
1: Of, ja. Nou ja, we hebben natuurlijk al de prachtige Furiade altijd aan het eind van het seizoen in oktober.
0: Ook nog,
1: En dit is een beetje een voorproefje daar naartoe.
0: En een start daar naartoe, ja.
1: Precies.
0: Ja, inderdaad. Dankjewel voor dit prachtige gesprek. Elsa van Lieren over de Maassluis Ahoy. En dat is de hele zomer te bezoeken. Maar 16 mei is de beste dag om te gaan, want dan start het hele situatie. Heel veel plezier ook tijdens die dag.
1: Dankjewel. En misschien tot ziens dan.
0: Ja, laten we het hopen.

0: gaan praten over Spin for Life in Vlaardingen. Dat is weg geweest, maar het keert terug. Jan de Witte is in de studio. Jan, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je weet er alles van. Je bent al lang betrokken bij dat spinnen en waar het voor is. Hè? Want er is een goed doel aan verbonden.
1: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds,
1: als je kijkt naar het verleden, hebben we vanaf 2006, 2007 hebben wij Spin for Life eerst met 60 fietsen. In 2009, 2010 100 fietsen. En daarna richting 150, 180 fietsen.
0: Zo.
1: En dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden. Maar het was altijd voor hetzelfde doel, namelijk Villa Joep.
0: Ja.
1: En dat is ook nu, is het ook weer voor Villa Joep.
0: Ja. Want daar ben jij de organisator, de initiator van, mag ik dat zo zeggen? Bijna?
1: Nou, eigenlijk niet, want ik ben in december gevraagd om ondersteuning te geven op basis van een daad vanuit Villa Joep. Daar werd Ernest van Dijl, die is gevraagd om te kijken in hoeverre dat er eventueel nog levensvatbaarheid zou zijn voor een Spin for Life Vlaardingen editie. En die is toen ook bij mij gekomen, gevraagd van, joh, zou jij mij willen helpen daarbij? Maar hij komt van Villa Joep af. En hij heeft intern vanuit Villa Joep te horen gekregen dat de activiteiten toch wel behoorlijk teruglopen.
0: Mm-hmm.
1: Een stuk wordt gecompenseerd door legaten en dat soort meer. Maar leuke activiteiten rondom, dat geeft reuring in je omgeving waar je bent.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een beetje het doel wat we proberen, natuurlijk het ene met het andere te koppelen. En op die manier weer een editie van Spin for Life Vlaardingen te doen.
0: Ten behoeve van Villa Joep.
1: Absoluut.
0: Even kort, Villa Joep.
1: Villa Joep is een initiatief dat in 2004, 2005 is opgericht. Een stichting ook. Naar aanleiding van het overlijden van Joep. Joep was een zoon van Roald en Leontien. Die is aan neuroblastoom overleden. En dat was toen destijds was dat 30 kindjes ongeveer. Dat is het trouwens nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een dusdanige agressieve en complexe vorm van kinderkanker.
0: Ja.
1: Dat zij hebben hun zoon, voordat hij stierf, beloofd dat zij een winkeltje zouden gaan beginnen waar ze geld zouden gaan verzamelen om onderzoek te kunnen bekostigen naar wat een neuroblastoom eigenlijk in zijn diepte is. En dat is nog steeds hetzelfde.
0: Ja, ja. En dat doel is er nog steeds, hoewel Joep er al heel lang niet meer is.
1: Joep is vanaf 2004 is die overleden.
0: Ja, ja. Op 4-jarige leeftijd begreep ik.
1: Ja, 4 of 5 jaar
0: later. Ja, zoiets, ja.
1: Het is zo'n tijd geleden dat het al een beetje begint te schommelen.
0: Prachtig doel.
1: Ja.
0: Uiteindelijk dus zoveel mogelijk mensen die komen spinnen.
1: Ja.
0: Ja. Je fietst, maar je fietst zonder dat je vooruit gaat, hè?
1: Ja, maar je gaat er wel van zweten.
0: Ja, dat zal best. Want moet je de fiets dan strakker zetten? Of,
1: Nee, die fiets die heeft een bepaald gewicht. Die heeft een bepaald vliegwiel.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee ben je in staat om lichter te fietsen of zwaarder te fietsen op basis van zeg maar de muziek die draait. En dat kan dan langzaam maar zwaar lied zijn wat er opkomt. En dan is het feestal dat je dan je moet visualiseren dat je een berg aan het beklimmen bent.
0: Ja, precies.
1: En bij het omgekeerde is het dan ben je in een sprint ben je ook actief.
0: Ja, en je wordt opgezweept door iemand, hè, meestal. Ja, dat is zo. Dat gaat dus weer gebeuren. Nadat het jaren niet geweest is voor dat goede doel wat je noemde. Villa Joep dus. Villa Joep is geen gebouw, hè? Villa.
1: Nee, Villa, het is meer. Ze zijn in Villa. En de naam weet ik niet meer. Maar ze hebben in de Efteling zijn ze een van de laatste ontmoetingen met hun zoon geweest.
0: Ja.
1: En hebben daar die belofte gemaakt. Waardoor het is de Villa waar ze geweest zijn.
0: Ja, ja.
1: Joep
0: vandaar
1: is waar
0: komt
1: het
0: Villa
1: slachtoffer geworden is.
0: Ja, ja. Even naar dat Spin for Life. Vlaardingers worden opgeroepen om mee te doen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja. Hoe kan dat op een goede manier?
1: Ja, dat is een kwestie van in ieder geval de pers. Ook waar ik nu zit, omroep.
0: Yeah.
1: Dus in feite, dat spreidt zich verder voort. Wat wel nieuw is aan het verhaal ten opzichte van zeg maar nu 6, 7 jaar geleden, is dat socials natuurlijk enorm belangrijk geworden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kan iemand aanspreken, maar ook vragen of dat hij ook zijn sociale omgeving daar ook bij betrekt.
0: Ja, als een olievlek.
1: Als een olievlek,
0: dat het doorgaat.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is het.
0: Ja, ja. En hoe kan dat op een goede manier? Want je moet je even opgeven.
1: Nou, je hoeft je niet op te geven om het te doen. Wel om te gaan fietsen. Daar is een inschrijving voor. Dat heeft een tijdje geduurd. Want daar was een bepaald soort software voor nodig om dat te kunnen doen. En dat is nu 1,5 week geleden is dat live gegaan. En sindsdien zijn we als allerlei Nou, geef het maar een naam, maar in ieder geval om te zoeken waar we dus die inschrijvingen kunnen gaan doen en welke mensen bereid zijn om met ons mee te werken.
0: Ja, maar je kan je wel inschrijven via de website,
1: zeker,
0: toch?
1: Ja. En de spin, die mag ik eventjes geven natuurlijk. De website is spinforlifevlaardingen.nl.
0: Ja, daar kun je je opgeven.
1: Zo is het.
0: Ja, en daar zijn heel veel vrijwilligers bij nodig natuurlijk bij zo'n evenement.
1: Zeker. Zeker.
0: En die zoek je ook nog volgens mij.
1: Ja, laat ik zeggen, iedereen die op een zaterdagmorgen of op een vrijdagmiddag of een maandagmorgen, er zijn verschillende activiteiten ook daar, willen aangeven van joh, daar wil ik wel een handje bij helpen. Dat is natuurlijk van harte welkom, want het kost niks, maar het geeft heel veel goed gevoel.
0: Ja, je kan je via de website even het IBAN-adres vinden en dan kan je opgeven.
1: Absoluut. Ja, dat kan.
0: Duidelijk. Zondag 14 juni vindt het plaats. Ja. Dus we hebben nog even, als we nu kijken. En mensen moeten sponsors zoeken. Want het gaat toch om het feit dat er zoveel mogelijk geld tevoorschijn komt voor dat goede doel.
1: En het laat ik zeggen, het is niet het bruto. Want er gaat altijd wel wat kosten zeg maar, om het geheel op te tuigen.
0: Ja.
1: Maar de netto opbrengst, als we daar weer een aantal 10.000 euro's naar binnen kunnen slepen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn voor Villa Joep. En daar zit ook een speciaal doel aan vast.
0: Oh, vertel.
1: Het is eigenlijk de bedoeling, ook de missie waar meneer Van Dijl mee op pad gestuurd was, was het geld eventueel zover te kunnen krijgen dat je er een heldendag van zou kunnen maken. De Villa Joep Heldendag.
0: Okay.
1: En waar staat die aan? Mag ik hem? Ik ben niet zo goed zeg maar, om dingen vast te houden, maar ik kan het wel een beetje voorlezen.
0: Heel kort.
1: Goed zo. Het gaat er in feite op dat het een bijzondere dag is waarmee alle kinderen die met neuroblastoom te maken hebben gehad, getoond worden. Zowel overleden als op dit moment in strijd. En wat daar willen ze voorbij stilstaan. En het geld wat daarbij bereikt wordt, dat wordt daar dan dus voor ingezet. Mm-hmm. En dat inzetten heeft te maken met een klinische studie. De Beacon 2 heet dat, als ik het zo lees.
0: Ja.
1: En dat zou een directe verbetering moeten geven voor kinderen die het neuroblastoom terugkrijgen. Want het is vaak zo dat er zijn mogelijkheden dat ze het één keer krijgen. Maar er zijn erbij die worden als het ware gaan herstellen. Maar dan laterop blijkt toch dat het weer opnieuw komt.
0: Een soort terugvallen. Eigenlijk.
1: Correct. En daar hebben ze, dat is natuurlijk daar willen ze drastisch iets aan veranderen. Want het is eigenlijk nog steeds niet zover gekomen dat we dus levensverlengend kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat is in feite, met Beacon gaan ze daar proberen het onderzoek zodanig te ondersteunen dat in feite klinisch ook doorgegeven wordt naar de kindjes zelf toe.
0: Ja, en daar is meer onderzoek voor nodig en daar is geld voor nodig.
1: Absoluut. Er is heel veel onderzoek trouwens. Heeft goede input gegeven. Alleen heeft het niet geleid tot levensverlengend.
0: Nee.
1: Sterker nog, dat heet Accelerate, zijn ze dus ook in het buitenland bezig om onderzoek te koppelen met elkaar. Dus vanuit Engeland, ook vanuit België, vanuit Duitsland.
0: Mm-hmm.
1: En wat daarbij gebeurt, is dat er soms resultaten komen die eigenlijk niet meer voor neuroblastoom te doen zijn, maar wel voor een andere vorm van kinderkanker. Dus het heeft aan de ene kant, dat onderzoek heeft wel een resultaat, maar het kan ook wel eens zijn dat dan niet voor neuroblastoom is.
0: Nee, en het onderzoek moet doorgaan en nog verbeterd worden, denk
1: absoluut.
0: Ik zo.
1: Absoluut. Ja. Tegenwoordig natuurlijk met alle onderzoeken die er zijn, is dat vergeleken bij 20 jaar geleden, is dat natuurlijk wel een stuk beter geworden.
0: En dat kan door Spin for Life Vlaardingen te doen en mee te doen. Waar wordt het gehouden?
1: Dat heet de Westhal. Dat is aan de Claudius Civilislaan. Of aan de Marathonweg. Daar kun je het ook zien. Daar zijn de speelruimtes voor korfbal en voor handbal. Van de SC Twist heet dat.
0: Oh, sport.
1: En daarachter zit een fantastische accommodatie qua hal.
0: Ja, mooi. Maar het staat ook op de website, neem ik aan.
1: Absoluut,
0: waar dat is.
1: Ja,
0: maar je gewoon even opgeven. Dat is het beste om Villa Joep te kunnen sponsoren en daarmee bezig te zijn. Jan de Witte, bedankt voor deze informatie over Spin for Life Vlaardingen. En laten we hopen dat er heel veel sponsors zijn en heel veel fietsers. En dat er veel geld tevoorschijn komt voor dat prachtige doel.
1: Dat hopen we met z'n allen. Dank je wel.
0: Ik ga praten met Joke Bakker. Ze is oprichter en directeur van het Open Art Exchange. Joke, welkom.
2: Dankjewel.
0: Open Art Exchange is een atelier, hè? In Schiedam?
2: Galerie.
0: Galerie, ja. Atelier is niet het goede woord natuurlijk. Galerie is het in Schiedam. En altijd met dingen bezig uit Afrika, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En, maar ja, Museum Schiedam, dat noemde je net even. Daar is iets heel bijzonders aan de hand waar de hele stad van mee kan profiteren.
2: Ja, het museum is vorige maand al opengegaan met een hele grote tentoonstelling over een bijzondere kunstenaar, Yves Klein. Mm-hmm. En zijn familie. Hij kwam uit een kunstenaarsfamilie met ouders die ook kunstenaar waren en een vrouw die ook kunstenaar was. En hij was bijzonder omdat hij een van de eerste kunstenaars was, in ieder geval hier in Nederland, die eigenlijk het hele kunstwerk terugtrok op kleur. Dus eigenlijk wilde hij, en daarin was hij avant-gardistisch, dat hij, zeg maar, kleur werd het kunstwerk zelf.
0: Het ging niet om de voorstelling, maar het ging om de kleur.
2: Ja.
0: Begrijp ik dat goed?
2: Dus hij heeft kunstwerken gemaakt die bijna alleen maar uit kleur bestaan. En nauwelijks nog vorm hebben of iets figuratiefs. Nee. Dus echt helemaal geabstraheerd op kleur. En hij is vooral bekend geworden. Hij is heel jong overleden, al in 1962 of zo. Maar hij is heel erg bekend geworden en nog steeds heel erg bekend door de kleur blauw.
0: Ja, en dat komt in het Museum Schiedam aan de orde. Ja. En hoe zit Open Art Exchange daar dan bij of in?
2: Ja, het museum heeft een hele, in feite de hele stad Yves Klein gemaakt.
0: Oké.
2: Okay. Doordat zij die kleur blauw en de kleur goud, wat ook een belangrijke kleur voor Yves Klein, door daar raamstickers van te maken en promotiematerialen die overal in de hele Hoogstraat en omgeving op de winkelramen zijn. En winkeliers doen ook mee. En in juni komt er ook een speciale publieksmaand voor Yves Klein. Mm-hmm. Met ook een dag, met een echte publieksdag op 20 juni. Maar wij hebben als Open Art Exchange dat een eigen invulling willen geven.
0: Ja.
2: En we hebben, want wij voor ons is, en onze kunstenaars, wij hebben natuurlijk allemaal Afrikaanse kunstenaars, is kleur natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja.
2: En wij hebben speciaal gekeken in onze collectie naar twee kunstenaars die colorist per sang zijn en ook echt iets met blauw hebben. En
0: ja.
2: Soms ook iets met Nederland hebben. En ja, daar gaan wij dus in onze kleine ruimte gaan wij een speciale tentoonstelling voor inrichten. Dat hebben we Another World of Blue gedoopt. Okay. En waarin de kleur blauw dus ook echt aandacht krijgt.
0: Ja, die komt prominent aanwezig volgens mij. Want je zei net in het voorgesprekje dat je het helemaal blauw ging schilderen zelfs.
2: Ja, we gaan de muren ook echt een beetje in de tint van Yves Klein blauw schilderen. Ja. En dan gaan we blauwe werken op blauwe muur, zeg maar. Of blauw-witte werken. Het zijn veel, of sommigen hebben nog iets meer kleur. Mm. Maar we hebben twee kunstenaars uitgekozen. Eén is Chief Tjerkpe, dat is een hele goede abstracte kunstenaar uit Benin. Ze komen trouwens allebei uit Benin.
0: Mm-hmm.
2: Chief maakt abstracte schilderijen die heel veel gelaagdheid hebben en heel veel diepte hebben. Maar ook, we hebben daar juist werken van uitgekozen waarin de kleur blauw een belangrijke rol speelt.
0: Dat lijkt me logisch, want dat wil je laten zien natuurlijk, die kleur blauw. Ja.
2: En dat is denk ik heel goed gelukt. We hebben een aantal hele mooie werken uitgekozen. En de andere kunstenaar is ook bijzonder, dat is Benjamin Degenon. Die komt ook uit hetzelfde gebied, ook uit Benin. En die heeft afgelopen jaar 3 maanden bij het EKWC een residentie gedaan. Dat is het Europese Centrum voor Werkcentrum voor Keramiek.
0: Mm-hmm.
2: Het is ergens in Brabant. En daar heeft hij heel mooi heeft hij geëxperimenteerd met Afrikaanse maskers en beelden uit fantasiebeelden uit zijn beeldtaal. Met Delft blauw keramiek.
0: Oh, dus en ook dat, blauw.
2: Ja, dat is blauw-wit keramiek. Dus de keramiek staat ook in de etalage voor een deel.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn ook een soort kijkgaatjes gemaakt. Sommige keramiek zit achter een kijkgaatje.
0: Beetje loeren dus.
2: Maar ook in de blauwe hoek, dus dat is heel mooi.
0: Ja, en dat die tentoonstelling loopt gelijktijdig met het Museum Schiedam. Schiedam Museum, dat Museum Schiedam, dat is al.
2: Die loopt al, maar wij gaan open. Zeg maar, we hebben het moment gekozen om open te gaan op vrijdagavond als het IDDF Around Town weekend begint.
0: Oh, dat is weer een andere manifestatie.
2: Ja, het IDDF Festival is het Distillery Fest, Internationaal Distilleries, Dutch Distillery Festival. Ja, ja. In Schiedam, dat is een heel groot festival. Dat begint in het weekend van 22-23 mei.
0: Mm-hmm.
2: Met het Around Town Weekend. Dat is een cultureel weekend waarin ook de Art Route Schiedam programma heeft. En waarin er diverse muziek en andere performances te zien zijn in de verschillende locaties in de route. En dan vervolgt de restaurantweek en het festival wordt afgesloten in het weekend daarna met het concertweekend.
0: Nou, er is van alles te doen in Schiedam. Maar de kleur blauw vanuit het museum bij jullie is dan ook zeer duidelijk aanwezig.
2: Ja, ja. De hele stad is blauw.
0: Met prachtige werken uit Afrika. Van twee kunstenaars. Ja.
2: En het blijft dan staan tot het afgelopen is. Dus dat is eind juni, zeg maar.
0: Oh, dan hebben mensen ruim tijd om te komen kijken bij jullie. En ook in het museum Schiedam. Om al die dingen te zien die de uiting zijn door heel Schiedam heen. Allerlei festivals, allemaal achter elkaar of tegelijk. Dat komt allemaal voor. Kijk ook even op de website van Open Art Exchange. Dan kan je het ook nog even nakijken, hè?
2: Ja, er staat een event aangemaakt voor Another World of Blue. Op onze website, dat is www.openartexchange.com. En wij zitten op Hoogstraat 85 in Schiedam natuurlijk. Ja. En we zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5.
0: Ja, en loer even door die gaatjes straks om te zien wat er is. Maar ga ook naar binnen daarna.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel de bedoeling.
2: Dat is de bedoeling.
0: Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dank voor het gesprek. En heel veel blauw. Fijn dat die kleur er is. En als het blauw is in de lucht, dan is het ook mooi weer. En dan kan iedereen naar de galerie komen. Dank je wel.

0: Schiedam, want we hebben het IDDF in Schiedam. En wat dat is, ga ik aan Jeanette vragen. Jeanette, welkom.
1: Dank je.
0: Die afkorting IDDF.
1: Ja, dat staat voor International Dutch Distillers Festival.
0: Oh, dat heeft met Schiedam te maken.
1: Dat heeft helemaal met Schiedam te maken. Want wij zijn natuurlijk het Distillers District van Nederland. Mm-hmm. Alle distillateurs samen. En alles eromheen. We hebben natuurlijk 9 mei molendag gehad. En in de molens wordt natuurlijk het graan gemalen. Waarmee de jenever wordt gestookt.
0: Oh ja,
1: dus dat past er helemaal onder. Maar het IDDF is de hele maand mei. Allemaal festiviteiten. Op 15, 16 en 17 mei is het World Cocktail Weekend. Dan kun je ook met een cocktailpaspoort kun je door de stad heen. En kun je overal cocktails en halve cocktails drinken op allemaal leuke plekken. Op 16 en 17 mei hebben we het Jenever Festival. Dat is één groot feest in de Havenkerk en in het Jenever Museum. Waar je met 25 distillateurs kennis kunt maken uit heel Nederland. Die daar allemaal hun spullen komen.
0: Niet alleen uit Schiedam
1: proeven.
0: Dus.
1: Niet alleen uit Schiedam, nee. En dan hebben we op 21 tot en met 28 mei Around Town. En dan wordt er door de hele stad heen muziek gemaakt. En er zijn workshops. Je kunt aan kinderspellen kun je deelnemen. Er valt van alles te doen. Dan op 22 en 23 mei het Bedrijvenfestival. En dan zetten de destillateurs hun deuren open voor mensen die willen zien hoe het wordt gemaakt. Dus dan gaat het echt om de productie.
0: Ja, ja.
1: Dan praat je echt met de meesterdistiller. En kun je zien hoe er wordt gewerkt aan een smakenbibliotheek. En hoe er wordt gewerkt met assances. En,
0: het geheim van likeuren en van die gedistilleerd komt helemaal naar voren. Dan.
1: Helemaal.
0: Zijn die bedrijven dan allemaal open? Kan
1: die
0: je daar zo
1: open?
0: Binnenlopen?
1: Nou, je kunt een ticket bestellen.
0: Ticket boeken.
1: Ja?
0: Oké. Okay. Kom straks op terug hoe dat moet hoor.
1: Maar, ja. En dan hebben we natuurlijk op 29 en 30 mei het IDDF in concert. En dan komen er allemaal geweldige artiesten hier naar Schiedam. Op het trein van Nolet staat een enorm podium. En er zijn allemaal leuke tenten eromheen waar je hapjes en drankjes kunt krijgen. Ja. En, nou, niet krijgen, kopen natuurlijk.
0: Kopen natuurlijk, ja.
1: Maar het wordt gewoon één heel groot feest. Dus de hele maand mei is Schiedam helemaal in feeststemming.
0: Maar de hele maand mei dus feest en het gedistilleerd is dan de hoofdmoot van
1: het
0: feest.
1: Ja. Dus je kunt zien hoe het wordt gemaakt. Je kunt proeven hoe het smaakt. Je kunt zien wat je er allemaal met cocktails mee kunt doen. Je kunt kennis maken met de makers. En uiteindelijk feest vieren rondom de distillateurs op het terrein van Nolet.
0: En komt de geschiedenis nog een beetje naar voren? Want het is natuurlijk al heel lang dat Schiedam gedistilleerd is daar het gedistilleerd stad van Nederland. Dus.
1: Ja, zeker. Ja. We hebben natuurlijk hier, denk aan, Nolet is natuurlijk al sinds 1691.
0: Kijk,
1: daar zit al de 11e generatie.
0: Mm-hmm.
1: We hebben Onder de Boompjes stamt uit 1658.
0: Kijk eens.
1: Dus het zijn echt hele oude. Bij Herman Jansen word je ontvangen door de 7e generatie al van de familie Jansen.
0: Ja.
1: Diederik ontvangt je daar en leidt je daar rond. Dus het is echt, je krijgt de kans om met iedereen kennis te maken. Ja.
0: En familiebedrijven, trotse familiebedrijven, denk
1: zeker,
0: ik, die het zijn.
1: Zeker.
0: Die ook over de geschiedenis willen vertellen. Dus als je daarna vraagt, of misschien vertellen het uit zichzelf wel.
1: Ze vertellen het en ze laten het ook vaak zien. Ze hebben ook op verschillende plekken ledschermen staan waar ook leuke films op draaien. Dus er is van alles te doen.
0: De hele maand mei en allerlei data heb je genoemd.
1: Ja.
0: Misschien is het handig om even op de sociale media, de website of andere
1: Ja, de
0: zaken.
1: Website iddf.nl.
0: Ja.
1: Nou, als je daar naartoe gaat, dan vind je alle informatie.
0: Over de hele maand mei.
1: Ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Jeanette van Huisteden. En veel plezier ook tijdens dat IDDF-festival.
1: Dankjewel.

0: Goeiedag.
1: Ja, volgstuin weet ik wat het is. Een duurzame volgstuin kan ook. Maar hoe kan je daar een meetlat bij leggen? Wat gaan jullie dan meten?
0: Nou, de volkstuin in Delft heeft aan ons gevraagd of wij een meetlat willen maken.
1: Mm-hmm.
0: En dat is voor het keurmerk natuurlijk Tanieren. Dat is een keurmerk van de Landelijke Volkstuinsfederatie.
1: Oké, ja.
0: En die wordt op 3 punten proberen zij de duurzame volkstuin te creëren.
1: Ja.
0: Dat is op biodiversiteit, op samen en duurzaam.
1: Oké.
0: En dit keurmerk, dus bestaat al een aantal jaren, dat is voor de vereniging.
1: Mm-hmm.
0: En nu vroeg deze volkstuinvereniging of wij een meetlat konden maken voor de individuele tuiner, want dat is een verschil.
1: Ja, dus dan kan elke tuin zichzelf meten door die duurzaam en natuurlijk is.
0: Ja.
1: En wat maak je dan? Meetlat, ja, ik zie dan een duimstok voor me, maar dat is waarschijnlijk niet het goede voorbeeld.
0: Nee, ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld als vraag, biodiversiteit. En vraag 1 is, aan verharding bevat de tuin maximaal? Nou, dan kan je kiezen uit minder 25%, 25% en meer dan 25%.
1: Ja.
0: En dan is minder dan 25% is groen, precies 25% is oranje en meer dan 25% is rood.
1: Ja, en
0: moet
1: zo
0: je dus kleuren.
1: Ja, en
0: dus
1: zo.
0: Het klinkt heel lullig, maar dan moet je gewoon met een kleurtje aangeven.
1: Ja.
0: Verschillende scoringspunten. En dan zie je in één klap waar je veel groen hebt of veel rood en veel oranje.
1: Ja.
0: En dan is de vraag, probeer van rood, oranje of zelfs groen te maken.
1: Ja, precies. Dat die tuinen natuurlijker worden als ze dat nog niet zijn.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat is individueel voor elke tuinder kan dat doen?
0: Die kan het voor iedere tuinder kan dat doen, ja.
1: En dat betekent dat die tuinen dan, en dat ze dan misschien dat keurmerk krijgen als volkstuinvereniging?
0: Nee, dat is een ander project. Dit is echt voor de tuinder persoonlijk.
1: Ja. Maar ze krijgen toch, je zei toch dat ze iets kregen, een soort merk of een soort waardering daarvoor? Of is dat gewoon dat iedereen weet dat die tuin natuurlijker is?
0: Nee, we zijn bezig. Want die vraag was er en het ontstaan daarna allerlei leuke ideeën.
1: Mm-hmm.
0: De twee dingen zijn ontstaan. Van, nou, wij gaan ook een certificaat uitgeven aan de tuinen.
1: Oké.
0: En dat gaan we 1 of 2 keer per jaar gaan we langs om te kijken. Dan heeft iedereen zijn meetlat gedaan. En dan gaan we kijken of hoe dat ervoor staat.
1: Ja, en of het verbeterd is.
0: Ja.
1: Want je wil natuurlijk groene tuinen hebben en geen asfalt. Of tegels of zo. Ja.
0: Ja, en dit is voor volkstuinen.
1: Mm-hmm.
0: Voor tuinen tot 300 vierkante meter. Maar
1: okay.
0: Je kan natuurlijk het eigenlijk voor iedere tuin, ook een hele grote tuin. En ook je voortuin of je achtertuin.
1: Ja.
0: Dus niet op een volkstuin. Zo kan je het ook gebruiken.
1: Ja, dat is zo natuurlijk. Ieder groen is meegenomen natuurlijk. Ja. Zeker in de stad. Zijn jullie overigens blij met al die volkstuinen die er nu zijn?
0: Hartstikke, natuurlijk.
1: Ja.
0: Er zijn veel te weinig volkstuinen.
1: Ja?
0: Want dat is een manier dat je dus heel dicht bij de natuur bent.
1: Mm-hmm.
0: Dus en dat is altijd goed.
1: Ja, zeker wel. Ja, maar ze worden ook een beetje bedreigd. Want ik denk dat de woningbouw en de volkstuinen niet bij elkaar past.
0: Nee, dat is één ellende. De volkstuinbeweging. En dat is wel grappig. Mijn ouders hadden een volkstuin op Tuinwijk in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: En dat was de oudste volkstuin van Nederland in 1909.
1: Zo.
0: En nou, die is al 3 keer verplaatst. Is voortdurend wordt dat opgeheven en weer verplaatst. En sommigen natuurlijk helemaal opgeheven. Dus ja, dus in Nederland is natuurlijk een enorme strijd om de ruimte.
1: Ja, dat
0: en dan
1: klopt.
0: En zijn natuurlijk tuinen en dat soort dingen. En natuur is, dat zijn zwakke posities ten opzichte van projectontwikkelaars en dat soort dingen.
1: Ja, want natuurlijk Delfland. Jullie zitten in Delfland als organisatie. Hebben we in Delfland wel een beetje genoeg tuinen wat dat betreft? Of zou er, je zegt al, er is een wachtlijst, dus er zouden er meer bij kunnen komen.
0: Ja.
1: Maar daar gaan jullie natuurlijk niet over.
0: Nee, daar gaan we niet over. Maar na corona is een enorme, bij de meeste volkstuinen is een flinke wachtlijst ontstaan. En goed teken, maar eigenlijk te weinig. Dus er zijn te weinig tuinen.
1: Ja, nou, dan moet dat in het verkiezingsprogramma opgenomen worden dat er meer volkstuinen komen.
0: Zo is het.
1: Want zo moet de politiek het natuurlijk doen. Die moet ruimte creëren voor huizen en voor volkstuinen. Ja, dat is lastig natuurlijk, dat snap ik ook.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, dat gaat wel gebeuren. Maar jullie kunnen die meetlat dus heel goed gebruiken. Hoe kan je die meetlat vinden?
0: Als je naar onze website gaat, dan kan je een e-mailtje sturen.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijg je hem toegestuurd. Je kan ook zeggen, natuurlijk Delfland en dan meetlat duurzame volkstuin kan je ook intypen.
1: Ja, en dan kom je er wel.
0: En dan kom je heel eind, ja.
1: En het formulieren staat erop en dan kan je het invullen. En dan weet je zelf, want je hoeft het niet ergens naartoe te sturen zodat iedereen het weet. Of moet de volkstuin gaat daar zelf mee aan de slag?
0: De volkstuiners gaan zelf mee aan de slag. Maar wat ik zei, het idee is dat we 1 of 2 keer per jaar langs gaan. Mm-hmm. Om met elkaar de resultaten te bekijken en de certificaten uit te delen.
1: Ja, dat doet natuurlijk Delfland dan.
0: Dat doet natuurlijk Delfland dan, ja.
1: Oh, dus dat is ook nog een leuke bekomstigheid dat je nog eens op zo'n volkstuin komt.
0: Ja, zeker, ja.
1: Want die volkstuin, het is privéterrein natuurlijk, maar je mag er wel wandelen, geloof ik, hè?
0: Ja hoor, ik weet in Amsterdam is een volkstuin die is echt die bezit van de vereniging. Mm-hmm. Maar de meeste volkstuinverenigingen die tuinieren op gemeentelijke grond. Dus ze betalen huur aan de gemeente.
1: Ja. En de paden zijn dan vrij toegankelijk vaak?
0: En dat is vrijwel eigenlijk altijd de eis.
1: Ja.
0: Omdat het gemeentegrond is.
1: Ja.
0: Dan moet het toegankelijk zijn, ja. Klopt.
1: Ja, maar de tuinen zijn dan privéterrein?
0: En de tuinen, dat is de code bij de volkstuinen. Als het hekje dicht is, dan ga je er niet in.
1: Oh ja, dat is
0: en als je het op wil, dan hek je open, dan vraag je even, Piet, zo'n
1: marietje,
0: kan ik even komen?
1: Ja, het is een soort privéterrein, dus dat is wel logisch dat je dat even bij de eigenaar vraagt natuurlijk.
0: Ja.
1: Een mooie gelegenheid om die volkstuinen eens te bekijken en te bezoeken, want er liggen pareltjes bij, zoals je al zei. Hè?
0: Ja, heel leuk. Ja, zeker.
1: Kijk even op de website en dan kom je het allemaal tegen over de volkstuinen en over de meetlat duurzame volkstuin, want daar willen we naartoe, dat alle volkstuinen duurzaam zijn. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid natuurlijk Delfland en bezig met de duurzame volkstuin op dit moment.

napraat over de meetlat duurzame volkstuin, wat die meetlat is. Dat ga ik vragen aan Geert van Poelgeest, bestuurder van natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: Sjoerd Bijmar.

Hele goedemorgen, welkom bij de Muziekmix. Van vandaag 10 mei, Moederdag is het. Nou, die laten we straks ook even bezingen. En welkom bij de Muziekmix. Het programma waarin we bladeren door de geschiedenis van de muziek. Kijken wat er zo al gebeurde op die 10e mei. Een paar nieuwe binnenkomers in de top 40 van 10 mei. Alleen niet die 10 mei 2026, maar 10 mei 1986. Oftewel 40 jaar terug. En verder zomaar wat muziek die ik leuk vind. Of hele brand new music, zoals we dat dan heel mooi zeggen. Maar we beginnen met de nieuwe binnenkomers. Altijd twee die ik er voor u uitzoek. En dit keer krijgen we straks... Kissing the Pink, en die wordt gekust door One Step. Die kwamen binnen en zouden uiteindelijk tot de 25e plek stijgen. Maar als eerste nieuwe binnenkomer, Peter Gabriel. Met hem gaan we timmeren, Sledgehammer. En die zou stijgen tot de 10e plek.

van 40 jaar terug gingen we ineens na een paar dagen terug. De Rolling Stones. Volgende maand komt er een nieuw album uit. En dit was alvast de nieuwe single In The Stars. En ik had het al beloofd, moederdag. We gaan er ook wat van draaien. Ik heb beroepsmopperaar Hans Dorrestein in het tweede uur. Die bezingt moederdag. En het eerste uur het vrolijke lied van Robert Long over moederdag. MUZIEK

En hij dacht, shit, moederdag, meteen noteren. Dit jaar niet opnieuw vergeten. Maar ja, wat gaf je iemand die aan drie infusen lag en die nog nauwelijks kon praten en ook bijna niks meer zag en die het soms dagenlang verdomde om te eten.

lang meer leven. Maar toen hij aankwam lag ze daar al, opgepoetst en schoon. En een verpleegster zei, uw moeder was een dappere persoon. Ze keek hem

Robert Long op zijn enige manier, zoals hij het kan zingen. Moederdag, schitterend lied. Ook schitterend, de Goombay Dance Band met A Son of Jamaica. Dit komt op 10 mei 1980 op de eerste plek in de Nederlandse top 40. De Goombay Dance Band bestaat uit zanger Oliver Bent, achtergrondzangeresse Alicia Bent, dat is Oliver's vrouw, Dorothy Hellings en Wendy Doorse, en limbo-danser Mario Seingaard. Oliver Bent, geboren als Jürgen Koch, speelt begin jaren 70 in de Duitse versie van de musical Hair. Na eind jaren 70 vertrekt hij naar het eiland St. Lucia in het Caribisch gebied, waar hij zijn vrouw leert kennen. Hier ontstaat ook het begin van de Goombay Dance Band. Terug in Duitsland wordt Son of Jamaica uitgebracht en wordt het nummer een grote hit. Een paar weken later volgt Nederland en daarna de rest van Europa. Later in 1980 heeft de groep nog een hit met het nummer Aloha Hey, maar wij doen de Son of Jamaica.

De Goombay Dance Band was dit. Op 10 mei 2022 overlijdt op een 66-jarige leeftijd soulzangeres Betty Wright. Zij is onder andere bekend van Shura Shura, Tonight's the Night en de ontdekker van Georgia, Gwen McRae en Peter Brown. En zij is ook nog bekend van dit nummer, The Cleaning Up Woman.

Belinda Carlisle was dit met Circle in the Sand. En zij maakt 10 mei 1985 bekend dat de groep The Go-Go's er na precies 7 jaar mee ophoudt. Zangeres Belinda Carlisle en gitarist Jane O'Wedin beginnen met succes aan een solo carrière. The Go-Go's worden op 10 mei 1978 opgericht als The Misfits. De groep bestaat dan uit zangeres Belinda Carlisle, de gitaristen Jane O'Wedin, Charlotte Caffrey en Margot Oliveira en drumster Elisa Bello. Eind 90er jaren komt de groep weer bij elkaar en geeft dan incidentele optredens. The Go-Go's, we gaan even naar ze luisteren. We got the beat.

June Carter overlijdt op 2003 op 10 mei. De echtgenote van Johnny Cash wordt 74 jaar. 4 maanden later overlijdt ook Johnny Cash himself. June Carter nu met het nummer Wildwood Flower.

In 1986 is Falco met Rock Me Amadeus de eerste Oostenrijkse artiest met een Britse nummer 1 hit. Nadat hij ook al de eerste Duitsstalige artiest aan de top van de Billboard Hot 100 was. De originele versie was in 1985 een nummer 1 hit in de Duitsstalige landen. De hitversie van 1986 is een remix van Falco's product. Producers Bolland en Bolland, die datzelfde jaar ook hun In the Army Now in de versie van Status Quo naar de top van de hitlijsten ziet schieten. Falco, de eerste nummer 1 hit dus in de geschiedenis van de Oostenrijkse artiesten. Rock Me Amadeus.

1977 maken Elliman Lien zijn live debuut in Londen. Met een SM-podiumact, met dubieuze teksten en opzwepende songs groeit de groep uit tot een van de populairste Britse acts. En we gaan eens luisteren. Stand and Deliver, Elliman Lien.

Heel anders dan Adam en the Ants waren de Backstreet Boys. Maar niet minder succesvol. 10 mei 2000 zijn zij namelijk de grote winnaars bij de uitreiking van de 12e World Music Awards in de Sporting Club in Monaco. Maar liefst 4 keer vallen de Backstreet Boys in de prijzen. De boyband wordt onderscheiden als best verkopende popgroep, als beste R&B-groep, als beste dansgroep en populairste Amerikaanse groep ter wereld. Show me the meaning, the Backstreet Boys.

Backstreet Boys dus behoorlijk gelauwerd destijds. Iemand die ook behoorlijk wat prijs heeft gewonnen is Barbara Streisand. En zij begint 10 mei 1994 met een optreden in New York aan een tournee door de Verenigde Staten. Het is voor Streisand dan 28 jaar geleden dat zij voor het laatst getoerd heeft door Amerika. De tournee komt inderdaad de lovende kritiek voor haar twee concerten op oudejaarsavond 93 in Las Vegas. En dat heeft haar toen besluiten om nog weer eens een keertje op tour te gaan door eigen land. Barbara Streisand, Everybody Says Don't.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

Oude Moederdag, Hans Dorrestein was dit. Welkom in het tweede uur van de muziekmix. En we gaan van start met Without You, Magic of the 70.

10 mei 1969 wordt in Nottingham County Football Ground een openluchtfestival gehouden. En de Marmalade, die we net hoorden, die traden daarop net zo goed als The Move. En die was aan het luisteren of ze het gras kon door.

10 mei 1969 dus bij de Nottingham County Football Ground. Een openluchtfestival waar behalve de Marmalade en The Move ook nog optreden de Tremolos, Jethro Tull, Status Quo en Georgie Fame.

The Turtles geven 10 mei 1969 een speciale voorstelling in het Witte Huis, Washington. Ze zijn daar op uitnodiging van de dochter van president Richard Nixon, de 23-jarige Trisha Nixon. Turtles-zanger Mark Volman valt dan tot 5 keer toe van het podium. Naar verluid hebben Mark Volman en Howard Kalin op het bureau van de vroegere president Abraham Lincoln een lijntje cocaïne zitten snuiven. Turtles waren niet alleen, ook de Tremolos waren uitgenodigd.

10 mei 1969 komt Frank Sinatra met zijn versie van My Way binnen in de top 10 van de Engelse top 50. En het is dan de eerste keer dat My Way een hit wordt. In de komende jaren wordt My Way zeker nog 8 keer in verschillende uitvoeringen een hit. Ook Frank Sinatra heeft daar vaker een hit mee. Het is eigenlijk een cover van Claude François met Engelse tekst die gemaakt is door Paul Anka. Tijdens de 3 volgende jaren zou Old Blue Eyes met de Evergreen nog 8 keer een re-entry maken. En de 75 weken in de Britse top 40 staan. En dat is een record dat nog steeds overeind staat. In totaal staat My Way 124 weken in de top 75. Ik zei het al, er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer gemaakt. Persoonlijk vind ik de mooiste van een Nederlandse artiest. Herman Brood, en die wil ik toch ook graag laten horen. My Way, een van de laatste opnames die van Herman Brood gemaakt zijn. In ieder geval wel als laatste single van hem uitgebracht destijds.

Paul McCartney, My Brave Face. En ik leg net weer het briefje weg waar mijn tekst op stond. Nou, dan heb ik hem alweer gevonden, geloof ik. Want vanaf 10 mei 1989 ligt de single van My Brave Face van Paul McCartney in de platenwinkel. My Brave Face is een van de nummers van het nieuwe album Flowers in the Dirt, dat een maand later wordt uitgebracht. My Brave Face komt 27 mei 1989 binnen in de Nederlandse top 40 en bereikt een 12e plek. Nou, en Paul McCartney met Wings natuurlijk een grootheid. Maar de Rolling Stones zijn ook altijd weer in het nieuws. We hadden ze al met hun nieuwe single. Maar 10 mei 2005 maken de Rolling Stones bekend dat zij weer aan een wereldtournee gaan beginnen. Het eerste optreden in een lange reeks is 21 augustus 2005 in Fenway Park, Boston. Om de nieuwe tournee alvast luister bij te zetten geven Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ron Wood in New York bij de officiële bekendmaking een voorproefje. Ze spelen een aantal oude en nieuwe nummers voor duizenden aanwezige fans. De tour heeft de naam Rolling Stones on Stage meegekregen. En naast de VS zullen de Stones ook optredens geven Canada, Mexico, Zuid-Amerika en het Verre Oosten. 30 juli en 1 augustus 2006 staan de Stones in de Amsterdam Arena voor 2 concerten. 2000 Light Years From Home, The Rolling Stones.

groep maak je natuurlijk veel andere nummers. Maar dit is toch een hele vreemde eend in de bijt van de Rolling Stones. Wel mooi. 2000 Light Years From Home. 10 mei 1974 wordt voor de verfilming van de rockopera Tommy van de Who de Pinball Wizard scène met Elton John opgenomen. In het King Theater aan de Albert Road Portsmouth voor de figuratie zijn 1500 studenten van de Portsmouth Polytechniek ingehuurd. En als blijkt dat de zaal 's avonds aan een amateurgezelschap is verhuurd, zit er voor de crew niks anders op dan de set om 6 uur weer af te breken en de volgende dag om 5 uur weer op te bouwen. Na de eerste opname gaat het mis als de gitaar van Pete Townshend, waarmee hij aan het eind van de scène de apparatuur kort en klein slaat, het hoofd raakt van een figurante. Het meisje wordt afgevoerd naar een ziekenhuis, maar is een paar uur later compleet met hechtingen weer terug. Pete Townshend biedt zijn excuus aan, maar het meisje zegt dat ze zeer vereerd is met het feit dat ze is geraakt door zijn gitaar. En daarop geeft Pete Townshend zijn gitaar aan het meisje. Elton John, The Pinball Wizards.

Elton John dus met Tapembo Wizard uit de film Tommy. De mama's en de papa's die scoren met Monday Monday, hun enige Amerikaanse nummer 1 hit. In maart 1967 ontvangt de groep er een Grammy Award voor. Alleen componist en zanger John Phillips vindt het een leuk nummer. Alle andere leden van de mama's en papa's hebben een bloedhekel aan Monday Monday. Het is één van de liedjes met een vals einde, zeggen ze. De mama's en papa's sluiten in 1966 wel mooi af met wel 5 top 20 hits. Maar hier het liedje wat ze allemaal niet zo leuk vinden. Monday, Monday.

TV Next begint 10 mei 2005 aan een serie van 4 speciale solo-optredens in het Colosseum in Caesars Palace in Las Vegas. De shows in Las Vegas bestaan hoofdzakelijk uit persoonlijke favorieten van Stevie Nicks herself. Ik weet niet of het een favoriet is, maar ik draai hem in ieder geval wel. Talk of

Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van de muziekmix van 10 mei. En ik ga straks weer een nieuwe mix mixen voor volgende week. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik deed het graag voor u. Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. En ik zit hier volgende week weer. Tot dan. Dag!

0: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

een hele goede dag. Dit is Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere muzikaliteiten. Vandaag het vierde en laatste deel van de muziek. Die hoort bij het boek Music Trails USA van Mark Stakenburg uit 2019. Barry Gordy Jr. van Tamla Mountain accepteerde niet dat de gezongen teksten al te activistisch waren. Zijn motto luidde: zwarten moeten zichzelf ontwikkelen en niet de confrontatie met de witte zoeken. Dancing in the Street, dat je zojuist hoorde, is van co-acteur Marvin Gaye en werd vertolkt door Martha Reeves en de Vandellas. Het werd de soundtrack van de opstandige zwarte jeugd. En dat was nou net precies wat Gordy dus niet wilde. Maar ja, het was wel de ultieme Motown-song. Dat dus weer wel. Marvin Gaye schreef: Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know, we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, oh. Ja, een dag voor zijn 45e verjaardag schoot zijn vader hem dood. We luisteren naar Marvin Gaye met What's Going On.

Marvin Gaye, What's Going On? In het boek Music Trails USA wijdt auteur Mark Sakenburg wel geteld 8 pagina's aan een van de grootste fenomenen uit de popmuziek van de 20e eeuw. In 1961 arriveerde in New York ene Robert Zimmerman, die zich al snel Bob Dylan liet noemen. Kiezen uit zijn rijke oeuvre is wel haast onmogelijk. In 2016 heb ik voor Omroep Vlaardingen in een 4-tal programma's covers van Bob Dylan songs laten horen, uitgevoerd door anderen in het kader van 50 jaar MSC International. En ook vandaag ga ik voorbij aan de talloze bekende songs in de uitvoering van His Royal Bobness zelf. Dat vrijwaart mij van een zekere keuzestress. Het grote voordeel van Bob Dylan was Woody Guthrie. Hier nu met het alternatieve Amerikaanse volkslied This Land Is Your Land.

This Land Is Your Land, Woody Guthrie. Ja, de bewondering voor deze folkzinger ging zover dat Dylan speciaal voor hem een song schreef. A Song to Woody.

0: of the man that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: Ja, de allereerste keer dat Bob Dylan op het vinyl werd vastgelegd was als mondharmonica-speler bij een opname van Harry Belafonte. En dat was op 24 april 1961. Het betrof de titeltrack van het album Midnight Special.

Harry Belafonte met Midnight Special, met op mondharmonica aan Bob Dylan. Waar New York vele decennia het middelpunt was van de Amerikaanse muziekindustrie, werd midden jaren 60 die rol overgenomen door Los Angeles. Wat achterbleef in deze wereldstad bevond zich aan de rand van de samenleving. Maar niet iedereen trok weg uit New York. Zo verzamelde kunstenaar Andy Warhol een groep artiesten en muzici om zich heen en noemde dat The Factory. En een van de belangrijkste exponenten daarvan was The Velvet Underground, die textueel geen enkele controversieel thema schuwde. Onder aanvoering van Lou Reed hoor je nu The Velvet Underground met Waiting for My Man. En dat was dan niet bepaald voor de leesmap.

Waiting for the Man, Velvet Underground. Ja, de Folkies zijn dus richting Los Angeles vertrokken. De Beatles zijn zo'n beetje aan het eind van hun Latijn. En punk steekt de kop op. Recht toe, recht aan muziek, drie akkoorden en lekker hard. Uit 1969, I Wanna Be Your Dog van de Stooges. Met op zang Iggy Pop.

The Stooges, I Wanna Be Your Dog. Een van de obscure, totaal verwaarloze muziekpodia was CBGB. En de letters stonden voor Country Bluegrass Blues. Maar dat hoorde je er niet veel. Eerder stevig aangezette muziek van de zelfkant van de maatschappij. Want de club lag midden in de meest desolate buurt van New York. Een van de bands die er regelmatig optrad was The Talking Heads van David Byrne. Luister naar de pompende baslijn van Tina Weymouth in Psycho Killer.

Talking Head, Psycho Killer. Gaan we vanuit New York zuidwaarts, dan komen we uit in New Jersey. Een eeuw geleden kende daar het plaatsje Asbury Park aanzien. Hoewel zwart en blank strikt gescheiden, traden vooraanstaande muzici er regelmatig op. Tot 4 juli 1970, toen heftig rassenrellen ervoor zorgden dat niet alleen de stad, maar ook de bloeiende muziekcultuur in een neerwaartse spiraal kwam. Op 9 mei 1974 schreef Rolling Stone-journalist John Landau de fameuze woorden: I saw rock'n'roll's future and its name is Bruce Springsteen. De Boss werd geboren in de omgeving van Asbury Park en hij groeide erop. Hij komt er nog regelmatig om een biertje te drinken in de buurtkroeg. My hometown,

van My Hometown, Bruce Springsteen. In het boek Music Trails USA wijdt Mark Starkenburg terecht een hoofdstuk aan Gram Parsons. Eind dit jaar is het 80 jaar geleden dat deze muzikant werd geboren. Helaas zal hij deze mijlpaal bij lange na niet halen, want hij overleed al op 26-jarige leeftijd aan een overdosis. In de woestijn, 250 kilometer ten oosten van Los Angeles, ligt het plaatsje Joshua Tree, alwaar het in de plaatselijke inn allemaal ophield, waarna zijn vrienden het lichaam verbranden in de woestijn. Parsons heeft eind jaren 60, begin jaren 70 de country rock een enorme push opwaarts gegeven, waar er op de dag van vandaag groepen als de Eagles van profiteren. Samen met folkzangeres Emmylou Harris zingt Gram Parsons nu "We'll sweep out the ashes in the morning".

Yeah, we'll sweep out the ashes in the morning. Emmylou Harris en Gram Parsons. Op pedal steel gitaar hoorde je Al Perkins, terwijl op elektrische gitaar James Burton aanwezig was. Ja, die beide muzikanten zijn ook van de partij bij de Every Brothers klassieker Love Hurts. Nogmaals, Gram Parsons en Emmylou Harris.

0: minstens zo goed als het origineel van de Everly's. Gram Parsons en Emmylou Harris, Love Hurts.
1: Dit is 2.
2: 2.
1: Dit is 2.
0: Ja, ter afsluiting neemt in het boek Music Trails USA Mark Stakenburg ons mee naar de West Coast. Ja, studiotijd was kostbaar en daarom werden bij plaatopnames vaak geloutere muzici ingehuurd die snel en efficiënt de partijen konden inspelen. De Wrecking Crew bestond uit zo'n 30 topmuzikanten die hun namen zelden of nooit op de plaathoes terugzagen. Ja, wat te denken van het basloopje van These Boots Are Made For Walking. En dat was trouwens van Chuck Berghover. Oh ja, en de zang van Nancy Sinatra.

Nancy Sinatra, een opname die gemaakt is met de Wrecking Crew in Los Angeles. De Grateful Dead kreeg het voor elkaar dat hun fans zich volkomen met de band identificeerden. Deze noemden zich de Deadheads. Zeker in de beginperiode speelde de band in en om San Francisco veelal gratis in de open lucht en bouwde zo een ware fanbase op. De groepsleden waren wars van commerciële trucs van de platenmaatschappijen en lieten de bezoekers de concerten gratis opnemen. Hun hits waren op de vingers van één hand te tellen, maar ze hadden een mysterie heldenstatus in Amerika, maar niet daarbuiten. Uit 1970, Uncle John's Band, The Grateful Dead.

Uncle John's Band van The Grateful Dead. Mark Stakenburg en wij dus ook sluiten Music Trails USA af op 25 november 1976 als de band het afscheidsconcert The Last Waltz verzorgt. In de Winterland Ballroom in San Francisco vindt dit concert plaats. En daar is trouwens ook een hele mooie documentaire over gemaakt. The Band, The Shape I'm In.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen Den Hoorn en Ypenburg nu 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en Knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

aan het begin van Antieke Curiosa. Met het titelstuk van zijn 15e studioalbum. Dat hem een absolute superster maakte, voor zover hij dat al niet was. Uit 1983 was dat Let's Dance. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. Hartelijk welkom bij deze Antieke Curiosa op de zondag, moederdag, 10 mei 2026. En voor de moeders, maar eigenlijk voor iedereen die het gewoon leuk vindt. De winkel is open. Tot 5 uur vanmiddag. Dan gaat hij sluiten. En vandaag liedjes uit de vorige eeuw uit de letterbak L. Waarin van alles en nog wat in zit. En dit is natuurlijk een hele, hele grote hit. Let's Dance van David Bowie. Maakte hem in veel landen een superster en scoorde er in veel landen ook een nummer 1 hit mee, zoals in ons land, in Engeland en in Amerika. Om maar 3 belangrijke muziekmarkten voor ons te noemen. En het is een classic die in alle edities van de top 2000 heeft gestaan, in de laatste editie op nummer 503. Ja, het verhaal was dat hij naar Nile Rodgers was gegaan. En die dacht van Nile Rodgers, hey, leuk, mag een experimenteel album maken. Want David Bowie zei, nee. Je moet het maken volgens het recept zoals je van die andere platen ook zo'n succes hebt gemaakt. Nou, Rodgers, oké. Maar dat lukte wel, want het werd een gigantische. Er kwamen trouwens nog meer leuke nummers van het album. Maar Let's Dance sprong er natuurlijk wel uit. Dan nu, muziek van een dame die al heel lang meegaat in de muziek. Dit is muziek van haar 20ste album, Love Hurts. Het werd geschreven door Diane Warren. Om de cijfers er maar gelijk bij te pakken. Het kwam in ons land tot nummer 9 in de Nederlandse top 40. En nummer 13 in de nationale top 100. Want we waren inmiddels aanbeland in 1991. En die dame heet Cher. En in de letterbak L zit Love and Understanding.

0: ja, 1975 was het jaar van deze, van Donna Summer.
1: Love to love you, baby. Oh, yeah. Hebben ze de term zwoel voor uitgevonden.
0: Hit nummer 3 in Nederland voor de zangeres. Die zou uitgroeien tot de Queen of Disco en van wie de carrière ook ooit begon in Nederland, dankzij Chef Van Oekel. Ja. Want ze zat met de eerste hit in Van Oekels discohoek, The Hostage. Dat was het verhaal van dat de makers op zoek waren eigenlijk naar een plaat die onder de Hot 100 zat. Bubbling Under noemen ze dat. Kwamen ze uit bij Donna Summer en The Hostage. En ze vroegen aan mevrouw Summer: zou u in een Nederlands muziekprogramma willen komen? En mevrouw Summer riep: oké. Okay. Ze speelde het spelletje mee met de telefoon. En met Chef Van Oekel. Het is voor u, mevrouw Summer, reeds. Dat was de eerste hit in 1974. Daarna volgde nog Lady of the Dawn. En Love to Love You Baby, dat werd eigenlijk een beetje het kenmerk van de disco-muziek. En dat kon je ook horen, want het nummer werd geschreven door Giorgio Moroder. En dat is een man die ook later zou uitgroeien tot een hele grote manier in de disco-muziek. Voor Cher, Love and Understanding uit 1991. Liedjes vanmiddag uit de letterbak L. De nummers uit de vorige eeuw. Maar nu ook weer een hit. Uit 1982. Een nieuw waveband uit Sheffield in Engeland. Met als belangrijkste groepslid Martin Fry. En dit nummer werd hun tweede hit in Nederland. En kwam van het legendarische album The Lexicon of Love. Dat is een van de LP's die goed werd gewaardeerd. En zeker als het gaat om het debuut van een groep, is het toch wel een van de betere debuut-LP's. En deze single deed het ook prima. De cijfertjes erbij, want we hadden toen in 1982 3 hitparades. Op Hilversum 3 was het toen nog. Nummer 11 in de nationale hitparade en de Tros top 50. En nummer 12 in de Nederlandse top 40 voor deze van ABC, The Look of Love.

Ja, dat is wat anders, hè? Dan More Than a Feeling. Van het eerste album van Boston. Let Me Take You Home Tonight. Dit is de... Oh, dat was de verkeerde. We hadden deze moeten hebben. Even kijken hoor. Komt u maar. Ja, deze. Twee. Het is leuk als je aan een knopje zit, maar je moet wel het goede knopje natuurlijk indrukken. Boston hoorde je dus met Let Me Take You Home Tonight uit, wat was het ook alweer, 1976. Het slotstuk van het debuutalbum van deze Amerikaanse band. Een schoolvoorbeeld van de dynamiek waar gitaristenmeester Brian Tom Scholz onbekend staat. Je hoort ook verschillende tempo's in het nummer, maar vooral natuurlijk de zanger Brad Delp. Maar wij kennen ze dus vooral van More Than A Feeling, want dat was de grote hit hier in Nederland voor Boston. Maar deze was dus ook erg leuk. Let Me Take You Home Tonight was een Amerikaanse hit voor ze. En daarvoor hadden we The Look of Love van ABC uit 1982. De liedjes voor vanmiddag uit de letterbak L. En daarin nu een groep die zich al liet gelden net. Ze waren al aan het schreeuwen terwijl ze nog niet aan de beurt waren. Met een hit uit 1981. Terwijl ze vooral in de jaren 70 populair waren met hun glam rock. Dat ze in 1975 met Thanks for the Memory hun laatste hit in Nederland hadden gescoord, maakte de groep in 1980 een comeback, waarbij wel het geluid van de groep wat harder was geworden. De glam, want de glam rock, dat was wat ze eigenlijk maakten. De glam, dat werd overboord gegooid, weg met die kostuums. Maar de rock die bleef wel, onder meer met deze single. Die kwam tot nummer 17 in de Nederlandse top 40. Sleet met die hit uit 1981. En nu mag je wel schreeuwen. Lock up your daughters!

Dr. Man met die hele grote longen, Tom Jones. En Love Me Tonight uit 1970. Nee, excuus, 1969. Dat is het jaartje ervoor. En misschien denk je nu bij jezelf, ik ken dit nummer helemaal niet. Dat zou kunnen, want het was ook geen hit in Nederland. Het is wel een top 10 hit in Engeland en nummer 13 in Amerika. En het is een Engelse vertaling van een nummer dat in 1969 werd opgevoerd op het Sanremo Festival. Dat is het beroemde festival in Italië waar heel veel mooie nummers uit voort zijn gekomen. In het origineel heet het Alla Fine della Strada. En werd het uitgevoerd door Junior Magli en The Casuals. Ja. Ja, ja. Met dus in het Engels Love Me Tonight, Tom Jones. En daarvoor Lock Up Your Daughters. Een sleet. Moesten schreeuwen. 1981. Was wel iets andere koek dan de hits die ze in de jaren 70 hadden. Hè? Die glamrockers. Ze hadden de glam wel weggegooid. Zou je kunnen zeggen. Ja, wat waren die hits dan? Hè? Squeeze Me, Please Me, Far, Far Away. Cause I Love You, Come On, Feel The Noise. Take Me Back Home. Goodbye to Jane. Get Down and Get With It. En dan natuurlijk de laatste die ze nog scoorde. Thanks for the Memory. Dan gaan we nu naar een Britse band. Die de belangrijkste leden hadden in Philip Adrian Wright en Philip Oakey. En ook nog twee zangeressen hadden. Susan Ann Sully en Joan Catherall. En met het nummer de eerste top 10 hit in Nederland scoorde. Wij moesten ze nog leren kennen. En dan heb ik het over The Human League. En de eerste hit in Engeland werd gescoord met dit nummer. Love Action, I Believe in Love.

He, heerlijk, Philly Soul, ja. 1973. Voor deze van Harold Melvin en de Blue Notes. En The Love I Lost. En je hoorde in de singleversie die op de luxe versie staat van het album Black and Blue. En Harold Melvin was de zanger van deze band. Nee, het was Teddy Pendergrass. De vroegere drummer. Ja, die was inmiddels zanger geworden. Volgens mij hebben ze dat bij Genesis een beetje ervan afgekeken. Ja, een van de grote successen bij het Philadelphia International Records label van het duo Kenny Gamble en Leon Huff. Dit The Love I Lost. En zo heette het nummer dat je hoorde van Harold Melvin en de Blue Notes. En daarvoor hadden we Love Action, I Believe in Love van The Human League uit 1981. Eerste top 10 in Engeland. In Nederland zou ik succes volgen met Don't You Want Me, dat iets later uitkwam. Nationaal product nu. Van een duo dat in 1966 door producer Hans van Hemert bij elkaar werd gebracht. Werd gevormd door zanger en componist Dries Holten en zangeres Sandra Remer. Met de nummers scoorden ze hun tweede hit, nummer 4 in de Hilversum 3 top 30... en nummer 5 in de Nederlandse top 40 in 1970 voor Sandra en Andres. Let us pray together. Nou, dat op de zondag. Hè?

0: In de hoogste tijd, liedjes zingen kennen we thuis ook.
1: VO heeft de kunst met een plaatje dat de tipparade haalde, zo moet ik het zeggen. De laatste meters, maar een fijn orkest hadden ze er ook bij, want ze kregen versterking van niemand minder dan de Sky Masters, een big band en radioorkest dat actief was van 1946 tot 1997. Want ja, dat kennen we inmiddels niet meer, radioorkesten. En daarvoor hadden we Let Us Spray Together van Sandra en Andres. Niet te verwarren met Let Us Spray Together, hè, voor de deodorant. Dit is gewoon bidden samen. Ik kan er nog twee aan je laten horen. De eerste van de twee is deze van de LP Wings at the Speed of Sounds. Wings. En we laten mensen binnen, want die staan aan de deur te kloppen of ze naar binnen mogen. Nou, voor mij wel. Let them in, zou ik zeggen.

0: Franse artiest die een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 wist te scoren. Paul Moriat is zijn naam. En hij deed dat in 1968 met Love is Blue. En dat is eigenlijk een instrumentale bewerking van het nummer waarmee Vicky Leandros een jaar daarvoor voor Luxemburg had deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft in haar versie L'amour est bleu. Ze werd de vierde mee. En om meer kans op de Britse en Amerikaanse markt te hebben, dacht die Paul Moriat, ja, ik maak er een Engelse titel van, dus het werd Love is Blue. Slimmerik. En de Four Wings, Let 'em In, uit 1976. En afgelopen najaar is er een mooi boek uitgekomen waarin de geschiedenis van Wings wordt verteld door Paul McCartney. En dat is een aanrader, want dan leer je ook wat meer over die nummers en die liedjes kennen. En dit was ook in Nederland een hit. Was trouwens ook nog een leuke versie van soulzanger Billy Paul. Net in hetzelfde jaar 76 opgenomen. Zou ik misschien ook nog een keer aan je laten horen. En daarmee zit het eerste uur er alweer op. Maar zometeen deel 2. En hoe gaan we deel 2 beginnen? Nou, met een grote hit hoor, kan ik je vertellen, uit 1988. En veel meer leuke liedjes met de letter L. Zometeen na het nieuws van 4 uur.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio heb je vooral vertraging op deze wegen. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

Houston en Love Will Save the Day. Dat denk ik ook. Goedemiddag en hartelijk welkom bij het tweede laatste uur van Antiek en Curioza met de liedjes uit de letterbak L. En het tweede uur werd geopend door Whitney Houston in topvorm met Love Will Save the Day. Dat was de vijfde single van haar tweede album Whitney. Top 10 in Engeland en Amerika en in ons land ook top 10. Nummer 6 in de Nederlandse top 40 en de nationale hitparade top 100. Liedjes uit de letterbak L zijn er nog tot 5 uur vanmiddag te horen. En zijn allemaal ook nummers uit de vorige eeuw. De platen zijn op zijn minst 26 jaar oud. Ja, en dit was wat, Whitney Houston. Wauw. En dit was echt topvorm hoor. Love Will Save the Day. Was dit voor er in 1988. En ook het volgende nummer, dat is er een uit de categorie wauw. En dat is zelfs een nummer 1 hit geweest in Nederland. In alle drie de toenmalige hitparades van Hilversum 3 op nummer 1. We praten over 1984. Dat was de grootste van de 5 hits die deze Amerikaanse zangeres in Nederland zou scoren. Met een nummer geschreven door Holly Knight en Mike Chapman. U weet wel, die van Chin & Chapman. En het was een dame die door het leven ging als Andrzejewski. Het grapje werd dan ook gemaakt dat heel veel radio-dj's blij waren dat ze de naam bleef aanhouden van haar eerste echtgenoot waarvan ze in de jaren 70 zou scheiden. Want die was iets makkelijker om uit te spreken dan Andrzejewski. Pet heet ze van voren. En wie is dan die Andrzejewski? Dat is Benneter. En zo krijgen we Pat Benatar. Met haar nummer 1 hit uit 1984. Love is a Battlefield.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

1978. Met de laatste keer dat Ramses Shaffi hitparade haalde. Laat me. Een cover. Het origineel is Frans. Ma dernière volonté. Zo heet het in het origineel. En dat is van Serge Reggiani. Maar hier met een Nederlandse tekst van Herman Pieter de Boer. En er kwam in 2005 nog een nieuwe versie uit. Die werd opgenomen met Alderliefste en Lisbeth List. Dat is ook een mooie versie geworden. Maar we gingen voor het origineel, want die is uit deze eeuw. 1978 was het jaar. En daarvoor Pat Benatar, Love is a Battlefield. Uit 1984. Nummer 1 dus in de drie toenmalige hitparades van Hilversum 3. Ik heb het wel eens meer gezegd, ook in de ethisch lunch. Dat ik op zaterdagmiddag aan je laat horen hier op deze zender 2. Streek om erop voor Vlaardingen en Schiedam. En dat toen was, hè. Meerdere hitparades op één zender. Ja, kun je nou niet voorstellen, want we hebben nu eigenlijk alleen nog de top 40. Anno 2026, maar nee, toen was het wat hoor met die hitparades. Nom, nom, nom, nom, nom. En dan nu een liedje dat helemaal de hitparade niet haalde, althans niet in Nederland. Maar wel een leuke. Het werd door platenmaatschappij Fiction Records uitgebracht als losse single. En de groep was bekend geworden door de duistere muziek, maar hier lieten ze weer wat luchtiger materiaal horen. Het werd een hitparade, dus niet zo'n hele grote hit, zoals ik je al vertelde. Nederland haalde het zelfs de hitparade dus helemaal niet. Maar het groeide wel uit tot een favoriet van de fans. Want die band treedt nog steeds op anno 2026. En doet dat nog steeds indrukwekkend. Dan heb ik het over The Cure, zo heet de band. En een leuke in de letterbak L. Die laat ik je horen. Komt uit 1983. En is een stuk luchtiger dan het materiaal dat ze ervoor maakten. The Cure. In Antiek en Curiosa. Beetje vroeg misschien, maar let's go to bed.

The Isley Brothers, I Love the One You're With, was al een hit voor Stephen Stills in 1971. En de Isley Brothers coverden datzelfde jaar dit nummer voor hun LP, was het uiteraard toen nog, Giving It Back. Hebben ze trouwens meer gecoverd materiaal op staan. Wat dacht je bijvoorbeeld van Fire and Rain? Lay Lady Lay, Spill the Wine. Staat er ook allemaal op. Maar we draaiden, want die is met de letter L. Love the One You're With. De groep die al in 1954 begon met het opnemen van muziek. Want ten tijde van dit nummer hadden O'Kelly, Rudolph en Ronald Isley, de oorspronkelijke leden, versterking gekregen van hun jongere broers Ernie en Marvin en de zwager Chris Jasper. Het ook nog een keer Isley, Jasper, Isley met Caravan of Love in de jaren 80. Maar je hoorde dus Love the One You're With uit 1971. En daarvoor die was wel uit de jaren 80, 1983, The Cure. En Let's Go to Bed. Nou, een beetje vroeg zo, bijna half vijf, maar zullen we het maar iets later dan doen, hè? We blijven in de jaren 70. Dan hebben we een nummer klaarstaan waarmee Robin Gibb weer terugkeerde bij de Bee Gees, nadat hij 16 maanden lang geen deel had uitgemaakt van die groep. En ondertussen ook nog een solo hit had gescoord met Saved by the Bell. Naast de broers en de instrumenten die zij bespelen, horen we ook de strijkers en de blazers van Bill Shepherds. Het werd een grote hit in ons land. Het kwam tot nummer 3 in zowel de Nederlandse top 40 als de Hilversum 3 top 30. Dat was die andere hitlijst die er was in 1970. En in die beide hitlijsten stonden de Bee Gees toen met Lonely Days.

Een fijn stukje muziek van een band die helaas in Nederland nooit doorbrak. Hootie and the Blowfish. En dit was uit 1994, Let Her Cry. Kwam van het debuutalbum Cracked Rearview. Van een band die in 1986 werd opgericht door 4 studenten aan de Universiteit van South Carolina. De groep kreeg er in 1996 een Grammy Award voor in de categorie Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Zo, dat je het even weet. Maar het is hier vooral een mooi stukje muziek, hè? En dit kan ik te laten horen in Antiek en Curiosum, omdat het in Amerika wel de hit werd. En daarvoor Lonely Days, de Bee Gees uit 1970. Een solied in het kader van Er is een hoop leed, vooral als je het weet. Diana Ross, dat is een dame die we natuurlijk wel kennen, maar ook van haar bestaat er best nog wel wat in Nederland onbekend materiaal. Zoals bijvoorbeeld dit nummer, het titelstuk van het 5e album dat ze uitbracht in 1973. Nou kan het ook komen omdat er in Nederland geen hitsingles van dat album kwamen. Maar in Amerika was ze er wel heel succesvol mee, vooral in de lijsten met easy listening muziek. En dit nummer dat je gaat horen werd zelfs de grootste easy listening hit in Amerika in 1974. En zou ook nog op platen worden gezet in een country versie. Waar Dottie West in dat genre een grote hit mee scoorde. Maar ik ga hem je laten horen in de originele versie van Diana Ross. En het nummer heet ook net zoals het album, Last Time I Saw Him.

0: Van het album Made in Heaven, was Queen. En Let Me Live hoorde je. Was al in 1983 opgenomen, oorspronkelijk voor het album The Works. Maar het kwam uiteindelijk terecht op Made in Heaven, het laatste album van Queen. En het album dat Freddie Mercury niet meer meemaakte, omdat hij al in 1991 was overleden. Maar wel het enige nummer waarop Freddie Mercury, drummer Roger Taylor en gitarist Brian May alle drie lead vocal zingen. Het werd een top 10 hit in Engeland. Ik weet niet of dit een single destijds geweest is hoor, in Nederland. 1995. Zo ja, dan is het waarschijnlijk blijven hangen in de tipparade. Maar in ieder geval heb ik het hier kunnen laten horen, want er zit natuurlijk in de letterbak L dit Let Me Live. En daarvoor Diana Ross, Last Time I Saw Him uit 1973. Ja, geen hit in Nederland. Dus, maar wel een mooi liedje om eens een keer te laten horen. Dan gaan we vlak voordat we gaan afsluiten nog even opruimen. Met een opname waarbij een groot aantal sterren van het Philadelphia International Records label zijn te horen. Daar zijn ze weer. Van de producers Kenny Gamble en Leon Huff. Lou Rawls vertelt het verhaal en verder hoor je Billy Paul, Archie Bell, Teddy Pendergrass en Eddie LeVert en Walter Williams van de OJ's om de ghetto's in Philadelphia schoon te maken. Daarom noemden ze zich ook de Philadelphia International All-Stars. Dat was de hit in 1977. Met deze Let's Clean Up the Ghetto.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city.

Jacot met de laatste bijdrage van deze antieke curiosa. Leun op mij uit 1999. Dat was een jaar eerder de Vlaamse zangeres Sabine Tiels die het op platen zette. Rutje Kot nam haar versie op voor het album Vals Verlangen. Ze kwam ermee tot nummer 11 in de Nederlandse top 40 en nummer 13 in de Mega top 100. Het is ook een Engelstalige versie. De zangeres Blackbird opgenomen in 2021. Dan heet het Lean On Me. En daarvoor de Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up The Ghetto. Dat was een soort van schoonmaakactie die zat opgezet door heel Amerika. Maar met name was het inderdaad vanuit New York. Dat daar een grote staking was van de vuilnismannen. Die zeiden ja, we willen meer geld. En daardoor werd het vuilnis niet opgehaald. Ja, en dan krijg je behoorlijk tafereel hoor, dat zelfs de ratten over de straat gaan lopen zo. Dus, moet je niet willen. Maar het werd in ieder geval ook in Nederland hit in 1977. En zo zit het erop. Zometeen na 5 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Dat hoor je tot 7 uur vanavond. Daarna van 7 tot 8 kunstzinnig. En als het open is vanavond van 8 tot 10 ook nog het zondagavondcafé met Hans Blazer. Dan wens ik je verder nog een fijne zondag toe. Ja, en de volgende aflevering van dit programma, dat weet ik nog niet. Dat is net als met de ethisch lunch. Er komen 2 lange weekenden aan. Hemelvaart en Pinksteren. Je moet even kijken hoe het met de planning zit. Ben ik er, dan ben ik er. Ben ik er niet, dan ben ik er niet. Meer kan ik er niet van maken. Maar in ieder geval volgt er nog wel een antieke curiosa in de maand mei. En dan gaan we een letterbakje verder en dan zitten we bij de letter M. Gaan we kijken wat daar weer uit gaat komen. Voor nu, nogmaals gezegd, wens ik je nog een fijne zondag toe. En tot de volgende keer dan maar. Zullen we het zomaar afspreken. Hoi.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je voor knooppunt Benelux nu 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A15. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Kunstzinnig.

Dit is 2 met het kunst- en cultuurprogramma Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, gastpresentator Herman de Bruin. In deze editie van Kunstzinnig, naast de boekbespreking en de kunst- en cultuuractiviteiten in Vlaardingen en Schiedam, een gesprek met Joke Bakker over de Galerie Open Art Exchange in Schiedam en met Mirjam Bomert over Under Construction bij Stichting Kunstwerkt, eveneens in Schiedam.

0: gaan praten met Joke Bakker. Ze is oprichter en directeur van Open Art Exchange. Joke, welkom.
1: Dankjewel.
0: Open Art Exchange is een atelier, hè? In Schiedam.
1: Galerie,
0: ja. Atelier is niet het goede woord natuurlijk. Galerie is het in Schiedam. En altijd met dingen bezig uit Afrika, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En, maar ja, Museum Schiedam, dat noemde je net even. Daar is iets heel bijzonders aan de hand waar de hele stad van mee kan profiteren.
1: Ja, het museum is vorige maand al opengegaan met een hele grote tentoonstelling over een bijzondere kunstenaar, Yves Klein. Mm-hmm. En zijn familie. Hij kwam uit een kunstenaarsfamilie met ouders die ook kunstenaar waren en een vrouw die ook kunstenaar was. En hij was bijzonder omdat hij een van de eerste kunstenaars was, in ieder geval hier in Nederland, die eigenlijk het hele kunstwerk terugtrok op kleur. Dus eigenlijk wilde hij, en daarin was hij avant-gardistisch, dat hij, zeg maar, kleur werd het kunstwerk zelf.
0: Het ging niet om de voorstelling, maar het ging om de kleur.
1: Ja.
0: Begrijp ik dat goed?
1: Dus hij heeft kunstwerk gemaakt die bijna alleen maar uit kleur bestaan. En nauwelijks nog vorm hebben of iets figuratiefs. Nee. Dus echt helemaal geabstraheerd op kleur. En hij is vooral bekend geworden. Hij is heel jong overleden, al in 1962 of zo. Maar hij is heel erg bekend geworden en nog steeds heel erg bekend door de kleur blauw.
0: Ja, en dat komt in het Museum Schiedam aan de orde. Ja. En hoe zit Open Art Exchange daar dan bij of in?
1: Ja, het museum heeft een hele, in feite de hele stad Yves Klein gemaakt.
0: Okay.
1: Doordat zij die kleur blauw en de kleur goud, wat ook een belangrijke kleur voor Yves Klein, door daar raamstickers van te maken en promotiematerialen die overal in de hele Hoogstraat en omgeving op de winkelramen zijn. En winkeliers doen ook mee. En in juni komt er ook een speciale publieksmaand voor Yves Klein. Mm-hmm. Met ook een dag, met een echte publieksdag op 20 juni. Maar wij hebben als Open Art Exchange dat een eigen invulling willen geven.
0: Ja.
1: En we hebben, want wij voor ons is, en onze kunstenaars, wij hebben natuurlijk allemaal Afrikaanse kunstenaars, is kleur natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: En wij hebben speciaal gekeken in onze collectie naar twee kunstenaars die colorist per sang zijn en ook echt iets met blauw hebben. En
0: ja, ja.
1: Soms ook iets met Nederland hebben. En ja, daar gaan wij dus in onze kleine ruimte gaan wij een speciale tentoonstelling voor inrichten. Dat hebben we Another World of Blue gedoopt.
0: Okay.
1: En waarin de kleur blauw dus ook echt aandacht krijgt.
0: Ja, die komt prominent aanwezig volgens mij. Want je zei net in het voorgesprekje dat je het helemaal blauw ging schilderen zelfs.
1: Ja, we gaan de muren ook echt een beetje in de tint van Yves Klein blauw schilderen. Ja. En dan gaan we blauwe werken op blauwe muur, zeg maar. Of blauw-witte werken. Dus het zijn veel, of sommigen hebben nog iets meer kleur. Mm. Maar we hebben twee kunstenaars uitgekozen. Eén is Chief Tjokpe, dat is een hele goede abstracte kunstenaar uit Benin. Ze komen trouwens allebei uit Benin.
0: Mm-hmm.
1: Chief maakt abstracte schilderijen die heel veel gelaagdheid hebben en heel veel diepte hebben. Maar ook, we hebben daar juist werken van uitgekozen waarin de kleur blauw een belangrijke rol speelt.
0: Dat lijkt me logisch, want dat wil je laten zien natuurlijk, die kleur blauw.
1: Ja. En dat is denk ik heel goed gelukt. We hebben een aantal hele mooie werken uitgekozen. En de andere kunstenaar is ook bijzonder, dat is Benjamin Degenon. Die komt ook uit hetzelfde gebied, ook uit Benin. En die heeft afgelopen jaar 3 maanden bij het EKWC een residentie gedaan. Dat is het Europese Centrum voor Werkcentrum voor Keramiek.
0: Mm-hmm.
1: Het is ergens in Brabant. En daar heeft hij heel mooi geëxperimenteerd met Afrikaanse maskers beelden uit fantasiebeelden uit zijn beeldtaal. Met Delft blauw keramiek.
0: Oh, dus en ook dat, blauw.
1: Ja, dat is dus blauw-wit keramiek. Dus de keramiek staat ook in de etalage voor een deel.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook een soort kijkgaatjes gemaakt. Sommige keramiek zit achter een kijkgaatje.
0: Beetje loeren dus.
1: Maar ook in de blauwe hoek, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
0: Ja, en dat die tentoonstelling loopt gelijktijdig met het Museum Schiedam. Schiedam Museum, dat Museum Schiedam, dat is al.
1: Die loopt al, maar wij gaan open. Zeg maar, we hebben het moment gekozen om open te gaan op vrijdagavond, als het IDDF Around Town weekend begint.
0: Oh, dat is weer een andere manifestatie.
1: Ja, het IDDF Festival is het Distillery Fest, Internationaal Distilleries, Dutch Distillery Festival.
0: Ja, ja.
1: In Schiedam, dat is een heel groot festival. Dat begint in het weekend van 22, 23 mei.
0: Mm-hmm.
1: Met het Around Town Weekend. Dat is een cultureel weekend waarin ook de Artroute Schiedam programma heeft. En waarin er diverse muziek en andere performances te zien zijn in de verschillende locaties in de route. En dan vervolgt de restaurantweek en het festival wordt afgesloten in het weekend daarna met het concertweekend.
0: Er is van alles te doen in Schiedam. Maar de kleur blauw vanuit het museum bij jullie is dan ook zeer duidelijk aanwezig.
1: Ja, ja. De hele stad is blauw.
0: Met prachtige werken uit Afrika. Van twee kunstenaars. Ja.
1: En het blijft dan staan tot het afgelopen is. Dus dat is eind juni, zeg maar.
0: Oh, dan hebben mensen ruim tijd om te komen kijken bij jullie. En ook in het museum Schiedam. Om al die dingen te zien die de uiting zijn door heel Schiedam heen. Allerlei festivals, allemaal achter elkaar of tegelijk. Dat komt allemaal voor. Kijk ook even op de website van Open Art Exchange. Dan kan je het ook nog even nakijken, hè?
1: Ja, staat een event aangemaakt voor Another World of Blue. Op onze website, dat is www.openartexchange.com. En wij zitten op Hoogstraat 85 in Schiedam natuurlijk. Ja. En we zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5.
0: Ja, en loer even door die gaatjes straks om te zien wat er is. Maar ga ook naar binnen daarna.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Dat is de bedoeling.
0: Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dank voor het gesprek. En heel veel blauw. Fijn dat die kleur er is. En als het blauw is in de lucht, dan is het ook mooi weer. En dan kan iedereen naar de Galerie komen. Dank je wel.

0: In het volgende onderwerp gaan we praten over het postkantoor, wat geen postkantoor maar is, maar wel iets anders. En Mirjam Bomert die kan er alles over vertellen. Mirjam, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent autodidact kunstenaar en je zit bij Kunstwerkt in Schiedam.
1: Dat klopt alweer 10 jaar ondertussen.
0: 10 jaar?
1: Ja, dus het is stiekem eigenlijk een beetje jubileum.
0: Oké.
1: Maar voor Kunstwerk is het ook een jubileum, want Kunstwerk bestaat dit jaar 35 jaar.
0: Okay,
1: en het gebouw waar wij in zitten, dat wat vroeger het oude postkantoor was, is dit jaar 60. Dus het is hartstikke jubileum, ja.
0: Het zijn allemaal ronde getallen.
1: Ja.
0: En dan gaan we het hebben over jullie tentoonstelling of expositie. Under construction.
1: Ja, dat
0: wat
1: klopt.
0: Is er onder constructie? En hoeveel bouwvakkers heb je daarvoor nodig?
1: Nou, wij vieren zijn de bouwvakkers gewoon stiekem.
0: Oh, jullie zelf?
1: Ja, wij zijn stiekem zelf de bouwvakkers. Nou, wij dachten, ik ben samen met Irma Rengoor, Esther van de Eerde. En zij zijn van Kunstwerk en iemand van buiten Kunstwerk. En dat is Petra Knutschke uit Den Haag. En wij dachten, wij willen het gebouw eens anders gaan benaderen. Want meestal tentoonstellingen hebben een bepaald thema. Bijvoorbeeld vergankelijkheid of toekomst. En wij dachten, wij gaan het gebouw zelf als onderwerp gebruiken. Dus wij op die manier zijn wij ook aan de gang gegaan met het gebouw. Wij zijn gewoon echt aan de gang gegaan met het gebouw.
0: Ja, en wat doe je dan met het gebouw? Want is het dan nog een beetje, ziet het er nog uit als postkantoor? Of herkennen mensen dat nog?
1: Nou,
0: misschien de ouderen, de Schiedammers?
1: Nou, nee, die moeten wel heel erg hun best doen, hoor.
0: Ja?
1: Om dat nog te zien. Nee, het is sowieso, is elke expositie van Kunstwerk, elke maand is die weer anders. En dat maakt het juist leuk. En wij dachten dus, we gaan het gebouw op een andere manier bekijken. En ja, over het algemeen, vaker, zeg maar, hangen er ook wel best veel werken aan de wand. De vorige expo van linksaf met Tanja Boksman, daar hingen de werken aan de wand.
0: Ja.
1: En wij hebben nu eigenlijk heel weinig aan de wand, maar we hebben één heel erg groot object staan. En die is wel heel bepalend. En er hangen dingen en we hebben een projectie. Er zijn heel veel verschillende dingen en die er misschien anders niet zo snel zouden zijn. En dat vonden wij wel een leuk idee.
0: Ja, heb je dan mensen die meer bouwkundig zijn dan kunstenaar? Of mag je dat zo niet zeggen?
1: Dat mag je best zo zeggen.
0: Ja?
1: Nou, we hebben in ieder geval een van de deelnemers, dat is Esther van de Eerde, die heeft een bouwkunde achtergrond. En die heeft ook samen met Petra heeft zij de academie gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Zij is toen op een gegeven moment wel eigenlijk een beetje afgeknapt op de bouwkundewereld, zeg maar. En zij is toen meer de kunst ingegaan,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Maar zij heeft die bouwkundeachtergrond heeft ze nog wel. En daar met die blik kijkt ze ook wel naar het gebouw. En dat is dan ook wel leuk.
0: Ja.
1: En Irma die gebruikt ook heel vaak architectuur in haar werk en het gegeven binnen en buiten. Dus daar komt het ook wel weer in terug.
0: Ja, en als je dan binnenkomt bij jullie, want je zei net van we hebben niks hangen aan de muren. Zijn er dan kale wanden?
1: Ja, de wandjes zijn redelijk kaal. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Maar is er dan wel wat te ontdekken, te zien?
1: Zeker. Er is hartstikke veel te ontdekken. En we hebben ook bij de ingang hebben we nu ook de hoogte van het gebouw eens een keer gebruikt. Want het gebouw is best heel hoog, 5 meter of meer. Hè? Dus we dachten van nou, we moeten nu ook die ruimtes een keer gaan benutten.
0: En hoe heb je die ingericht dan?
1: Nou, we hebben Petra Knutschke en ik, wij houden wel van draden. En met draden willen we altijd dingen verbinden, dingen bij elkaar laten horen. Dus met die draden zijn we in de weer. We zijn nog steeds bezig. En dat is dus ook wel leuk dat de expositie eigenlijk groeit terwijl we open zijn.
0: Oh, je bent nog bezig.
1: Ja, zeker met de draden.
0: Ja.
1: En er staan nog allerlei losse elementen waar misschien ook nog iets mee gaat gebeuren. En mensen mogen ook nog wel meedoen. We hebben een tafel met materiaal staan. En dan mogen ze ook iets gaan maken.
0: Het is niet zo'n atelier waarbij je niets aan mag raken en alleen maar mag kijken. Je mag je handen laten wapperen.
1: Ja, klopt. Er mag gewoon aan dingen gezeten worden. Niet alles, maar dat is best duidelijk wat niet mag.
0: Ja, en als je die draden hoort vertellen, dan komt bij mij boven een voorbeeld van een spinnenweb.
1: Ja,
0: Ja. Klopt dat een beetje?
1: Ja. Een heel groot spinnenweb.
0: Heel groot spinnenweb, ja. Met een grote spin erin?
1: Nou, laten we het niet hopen. Nee.
0: Nou, namaakspin. Kan ja. Wel. Kunstspin.
1: Kunstspin. Dat ja. Zou kunnen, ja. Ja.
0: Nou, er is van alles te zien en te doen ook nog.
1: Zeker.
0: Wanneer loopt de tentoonstelling?
1: We gaan, het is donderdag 30 april en dan tot en met 17 mei. Mm-hmm. En zondag 3 mei is de opening. En dan gaan we het gebouw ook nog op een andere manier laten horen.
0: Ja. Dat betekent dat het op een andere manier gebruikt wordt?
1: Ja, dan gaan we het ook nog op een andere manier gebruiken.
0: Ja. Mensen die er naartoe willen, gewoon binnenlopen?
1: Gewoon binnenlopen, ja hoor. We zijn daar en iedereen is meer dan welkom. En dus ook om mee te doen. Dat mag ook gewoon zomaar.
0: Ja, nou ja, dat is bijzonder. Want meestal mag je alleen maar kijken en niks aanraken. Maar nu mag je ook nog. Wordt het dan weer een andere ruimte als iedereen wil meedoen met iets?
1: Nou, de ervaring leert wel dat als mensen mee mogen doen, dat ze wel, ze moeten even ergens overheen. Want mensen durven niet zo snel. Dus we hopen dat het in dit geval wel gaat lukken. En zeker met het dradenwerk zou het echt wel heel erg leuk zijn als mensen daar iets aan toevoegen. Dus dat hopen we heel erg dat het gaat gebeuren.
0: Je wordt uitgenodigd om mee te doen.
1: Zeker.
0: Dat in ieder geval zeker. Kijk even op de website van Kunstwerkt. Dan kom je het allemaal tegen. Maar gewoon langskomen. Adres Lange Nieuwstraat 191.
1: Dat klopt.
0: Dat is het ook nog. Hè? Dus dan kan je daar terecht. Tot wanneer loopt de tentoonstelling, zei je?
1: Tot en met 17 mei. En we hebben nog wel trouwens, het was natuurlijk een postkantoor vroeger. We hebben ook nog een stukje waar het postkantoor van vroeger een klein beetje in terugkomt.
0: Oh?
1: Ja.
0: Een brievenbus of een loket? Of iets anders, heel anders?
1: De brievenbus die staat buiten al, heel toevallig nog.
0: Ja.
1: En we wilden eigenlijk wel graag zo'n loket met zo'n schuifraampje, maar dat konden we niet vinden, helaas.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar we hebben wel we hebben een eigen postzegel ontworpen.
0: Okay.
1: Dus die postzegel is daar ook te koop.
0: En dat is een echte?
1: Dat is een hartstikke echte.
0: Die kan je gewoon op een brief plakken?
1: Die kan je gewoon op een brief plakken.
0: Als je nog weet wat brieven schrijven is. Ja. Dat is ook maar
1: Nou, dat was het gegeven ook wel een beetje. Dat we dachten, mensen doen dat niet meer zo vaak.
0: Nee.
1: Dus we wilden daar een kans geven om mensen dan daar een kaart te laten schrijven. En dan kan die op de bus en dan gaat die naar iemand toe.
0: Bijzondere dingen,
1: ja.
0: Dat hoor ik wel, die mensen bijna vergeten zouden zijn.
1: Precies.
0: Ja, dat is zo. Dankjewel voor het gesprek, Mirjam Bomert, over het 60-jarige postkantoor wat under construction is. En hoe dat gaat worden, nou, gaat u zelf kijken en meedoen. Dat lijkt
1: heel
0: me
1: graag.
0: Goed. Dankjewel voor het gesprek.

Lezing Natuur- en Wildfotografie bij Amateur Fotografenvereniging Vlaardingen op dinsdag 19 mei. Goede kennis van je camera en verstand van het gedrag van dieren is cruciaal. Tijdens deze boeiende lezing bij de Amateur Fotografenvereniging Vlaardingen neemt Steven Ruiter, een gepassioneerd en ervaren wildlife fotograaf, je mee naar door hem vastgelegde ongerepte natuurgebieden in zowel Nederland als het buitenland. De natuurlezing is op dinsdag 19 mei van 8 tot 10 uur in Cultuurhuiskade 40, Westhavenkade 40 in Vlaardingen. Expositie van Rudy Atman in aanloophuis De Groene Luik in Vlaardingen. Het werk van Rudy valt in de categorie symbolisch-impressionistische schilderkunst en is tot 26 mei tijdens openingstijden te bekijken. Rudy Atman is met recht een wereldburger te noemen en heeft in veel landen gewerkt. Hij is in Indonesië geboren en heeft daar architectuur en decoratieve kunst gestudeerd. In Delft is hij afgestudeerd als ingenieur. Voor zijn werk is hij in veel Aziatische en Afrikaanse landen aan de slag geweest. Nu woont hij in Schiedam en heeft hij zijn oorspronkelijke liefde, de symbolisch-impressionistische schilderkunst, weer opgepakt. Kenmerkend voor zijn werk is de grote mate van detail, zijn oog voor lichtinval en perspectief met meerdere verwijspunten. De gebouwen van het historische centrum van Schiedam en van Vlaardingen komen veelvuldig terug in zijn werk en zijn ook in de expositie te bewonderen. Behalve schilderen restaureert Rudy ook lijsten. Tijdens de openingstijden van het aanloophuis De Groene Luiken, Oosthavenkade in Vlaardingen, tussen 1 en 4 uur bent u van harte welkom om deze expositie te bekijken. Nog tot en met 30 augustus te zien Winnie Tesmacher, Licht in de Tijd. Museum Vlaardingen presenteert een grote overzichtstentoonstelling van Vlaardings beeldend kunstenaar Winnie Tesmacher. Haar glassculpturen kenmerken zich door een verfijnd spel van licht en reflecties. Tesmacher onderzoekt voortdurend hoe licht en tijd de beleving van haar werk bepalen en nodigt de bezoeker uit om met nieuwe ogen te kijken naar haar sculpturen en de omgeving. Tesmacher werkt sinds het begin van de jaren 80 met glas. Ze begon als lampglasblazer en leerde haar vak van grootmeesters in binnen- en buitenland. Al snel begon Tesmacher te experimenteren met sculpturaal werk en ontwikkelde een eigen techniek waarin ze glas blaast, buigt en slijpt tot autonome sculpturen. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur en van reizen in binnen- en buitenland. Met tentoonstellingen in musea als Boijmans van Beuningen, Singer Laren en het Frans Hals Museum en met presentaties in buitenlandse galerieën geniet zij brede erkenning. In de geheime galerie Happy Lemming is op 17 mei de feestelijke opening van de tentoonstelling Jan Prins, onderbelicht meesteretser van Vlaardingse bodem. Deze expo is tot 28 juni te bezoeken in de geheime galerie Happy Lemming, zaterdags vanaf 3 uur, zondags vanaf 1 uur in de Visfabriek, Koningin Wilhelminahaven, Noordzijde, 11A in Vlaardingen.

14, 15 en 17 mei in Wenneker Cinema in Schiedam de film Boomers. De eigenwijze babyboomer Bob, gespeeld door Huub Stapel, raakt in een persoonlijke crisis als zijn positie op alle fronten wordt ondermijnd. Hij kampt met ouderdomskwalen, kan op zijn werk de jongere generatie nauwelijks bijbenen, blijkt geen ideale mantelzorger voor zijn demente moeder en zijn liefdesleven is een puinhoop. Zijn enige houvast in alle chaos is een trouwe vriendengroep. Op het moment dat zijn relatie met de veel jongere Fee aan het wankelen is vanwege haar plotselinge kinderwens, ontmoet hij zijn jeugdliefde Odile, die hij al 47 jaar niet heeft gezien. Terwijl het heden en verleden met elkaar botsen, moet Bob kiezen tussen wat ooit was en wat misschien nog kan zijn. Want als niets meer zeker is, wie zegt dan dat het te laat is om opnieuw te beginnen? Op 14, 16 en 20 mei, eveneens in Wenneker Cinema in Schiedam, Broken English. In Broken English kijkt Marion Faithfull vlak voor haar overlijden aan de hand van archiefbeelden, gesprekken en muziekfragmenten terug op haar leven en carrière. Van jonge popster in de jaren 60 tot een volwassen artiest die zich steeds opnieuw uitvond en zich telkens moest verhouden tot roem, verwachtingen en persoonlijke tegenslagen. Faithfull spreekt in de film over haar publieke imago, haar relaties, haar worsteling met verslaving en de manier waarop die ervaringen haar werk hebben beïnvloed. Broken English laat zien hoe zij zich los probeerde te maken van het beeld dat de buitenwereld van haar had en haar stem bleef zoeken. Muziek speelt daarbij een centrale rol, als uitdrukking van zowel verlies als van herwonnen kracht. Een zeer persoonlijk portret van een uitzonderlijke artiest.

Beeldkunstenaar Jan Wagner beschrijft in Puin en Vriendschap zijn jeugdherinneringen. Het gaat om een familiegeschiedenis die lang verhuld is gebleven. In oktober 1934 wordt zijn vader uit idealisme lid van de Nationaal-Socialistische Beweging, de NSB. En zijn moeder is lid van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie, de NSVO. Dat gegeven en de hoofdstukken waarin vrienden, collega's en verwanten aan bod komen, staan centraal in de bundel. In het eerste hoofdstuk, een heet hangijzer, beschrijft Wagner dat zijn ouders op 14 mei 1945 in Hoensbroek worden aangehouden en gearresteerd. Zijn vader wordt afgevoerd naar een interneringskamp en zijn moeder naar een nutschool in Trebeek-Heerlen. 9 maanden later, in februari 1946, komt zij vrij en trekt in bij haar schoonouders op een etagewoning in Den Haag. Daar wonen haar jongste zoons en later trekken ook haar dochters in. De extra belasting wordt al snel te zwaar voor de schoonouders en het leven wordt onhoudbaar, aldus Wagner. Zijn moeder krijgt uiteindelijk een etagewoning toegewezen in Scheveningen. Rie Laurens, de vrouw van een SD-man, komt inwonen bij de familie, waar vader de grote afwezige is tot 14 mei 1948. De dag dat hij wordt ontslagen uit de detentie. Rie vindt een andere kamer in Scheveningen en in 1950 verhuist de familie naar

In 2007 vertelt Wagner in een interview voor het eerst over zijn jeugd. En hij noemt zichzelf een versluieraar. De term die slaat op zijn kunstenaarschap en het toedekken van zijn jeugdherinneringen. 7 jaar later ziet Wagner de dossiers in van zijn ouders in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Hij komt in een paar uur meer te weten over hun ideeën dan in de voorafgaande tientallen jaren. De jaren waarin de familiegeschiedenis versluierd is gebleven. Naast het openhartige hoofdstuk over de familiegeschiedenis in de bundel Puin en Vriendschap komen in de overige hoofdstukken verwanten, vrienden en collega's uit de kunstenaarswereld in Rotterdam aan bod. Deze verhalen geven een inkijk in de artistieke en persoonlijke ontwikkeling en de vriendschappen in het leven van beeldend kunstenaar Jan Wagner uit Rotterdam, de stad van zijn hart. De recensie is geschreven door Margriet Klein. En alle recensies zijn na te lezen op vlaardingenlees.nl en in de digitale krant, de vlaardinger.nl.

0: Katrien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Leconu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

I'll Stand By You. Rod Stewart. Daarmee opende deze zondagavondcafé editie 104 op zondag 10 mei 2026. Deze plaat heb ik speciaal uitgezocht omdat afgelopen week een oud-collega van de omroep en voorloper van de streekomroep 2, Fred Fucking, is overleden op 64-jarige leeftijd. En Fred die was al enige tijd ziek en toch wel na zijn medewerking hier bij de omroep die hiervoor gingen, heb ik altijd nog wel contact met hem gehouden. Het is dus wel een gemis dat Fred ons ontvallen is. En ik wens zijn vrouw, zoon, schoondochter van harte heel veel sterkte uiteraard met het verlies van Fred. En het was natuurlijk al enige tijd dat hij ziek was. Maar toch komt het nog als een beetje een schok uiteraard. Goed. Fred. Tot ooit. Daarboven. Ergens. Het gaat je goed, jongen. Ja, kippenvel, dat staat weer op mijn armen met dit soort berichten uiteraard. En het leven gaat door, dat weet ik ook. Rod Stewart met I'll Stand By You. Rod Stewart betekende veel voor Fred. En daarvoor heb ik die plaat uitgekozen om dit programma mee te openen. Het is vandaag 10 mei, de tweede zondag in mei. En dat betekent dat het moederdag is. Heb jij vandaag jouw moeder in het zonnetje gezet? Of is jouw moeder niet meer onder ons? Heb je daar weer iets speciaals voor gedaan? Dat kan natuurlijk ook allemaal. Wij hebben vanmorgen sowieso een kaarsje aangezet bij de gedenkingen die bij ons thuis staan voor onze moeders. En we zijn heel eventjes bloemen wezen brengen bij de graven van oma en mijn schoonmoeder in dit geval. Die zijn niet meer onder ons. Mijn eigen moeder is er ook niet meer. Maar daar kan ik wel tegen praten. Alleen ze geeft helemaal geen sjoegen terug. Nee, dat natuurlijk uiteraard. Is het een gemis op zo'n dag als deze? Ja, zeker wel. Zeker wel. Misschien dat jij ook zo'n moment hebt gehad vandaag waarvan je zegt zo van dit soort dingen hebben wij ook gehad. Of wil je je moeder nog heel eventjes op de valreep in het zonnetje zetten? Dat kan uiteraard door een plaatje aan te vragen bijvoorbeeld. Dat kan via 010 426 1212. 010 426 1212. En een van die platen die is al binnengekomen. En dat is er eentje van mijn eigen vriendin. En dat is een plaat die wel wat voor haar betekent. Als ik het een klein beetje goed begreep, is deze plaat ook gedraaid tijdens de begrafenisplechtigheid van haar moeder. En mijn moeder die had wat van mij met Frans Bauer. Maar het blijkt dus dat haar moeder ook wat met Frans Bauer had. Dat is toch wel weer een goede klik in dat geval. Goed, we gaan luisteren naar Een trein naar niemands land.

Frans Bauer, een trein naar niemands land. En dat was speciaal een plaatje die mijn vriendin had aangevraagd voor overleden moeder in dit geval. Om toch haar moeder toch in het zonnetje te zetten in dit geval. Een trein naar niemands land. En dat is toch wel een dingetje wat op zo'n dag best wel mee kan spelen. Goed, wil jij je moeder nog in het zonnetje zetten? Of heb jij je moeder in het zonnetje gezet vandaag? Dan kan je dat altijd laten weten. Dat kan via 010 426 1212. 010 426 1212. Hoogste tijd om te gaan kijken wat er allemaal is gebeurd in Schiedam en Vlaardingen in de afgelopen week. De week van 2. En die week te beginnen op maandag 4 mei 2026. Ja, waar we normaal niet op kijken van sirenes op de eerste maandag van de maand, was dat vandaag wel anders. Op 4 mei, de dag van dodenherdenking, worden de sirenes niet getest. Toch waren de sirenes deze maandag te horen in de regio, ook in Vlaardingen en Schiedam. Volgens Arjen Littor, directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zou dit gekomen zijn door een menselijke fout. En op de professor Rutgerstraat in Vlaardingen heeft maandag een ongeval plaatsgevonden. Een vrouw werd aangereden door een voertuig waarvan de bestuurder in de eerste instantie doorreed. Een omstander reed het voertuig klem, waarna de bestuurder te voet vluchtte. De politie is in de omgeving op zoek gegaan naar de bestuurder. De vrouw die is naar het ziekenhuis gebracht. En de politie en ambulance rukte maandagmiddag uit naar een melding van een ongeval aan de Dillenburgersingel in Vlaardingen. Ter plaatse bleek dat een oudere vrouw tijdens het uitparkeren een auto te hebben geraakt. De auto raakte flink beschadigd en de bestuurder die is door het ambulancepersoneel nagekeken. Dinsdag 5 mei. De kapperzaak die in de nacht van maandag op dinsdag een doelwit was van een explosie is gesloten door de burgemeester. De gemeente spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde in het hart van de stad. Burgemeester Frederik Zevenbergen sluit de kapper tot nader orde. Lees voor meer informatie over deze explosie de artikelen op de website van 2. En er lagen afgelopen dagen veel vuil naast verschillende vuilcontainers in Vlaardingen en Schiedam. Afvaldienst Irado komt met uitval van personeel en materieel. Dat is toch wel een dingetje hoor. Want ik reed vandaag in Vlaardingen-West en daar vlogen de meeuwen bijna op de voorruit in dit geval. Dat is wel een gevaarlijke situatie. Het afval dat heeft zich opgestapeld tot ergernis van bewoners. Irado laat weten dat er extra routes worden gereden om deze achterstanden in te halen. En de brandweer rukte dinsdagmiddag uit naar het Meschaardplein in Vlaardingen voor een autobrand. Het voertuig dat vatte vlam aan de voorzijde door een nog onbekende oorzaak. Volgens nieuwsdienst Flashfoto zou het gaan om een technisch mankement aan de auto. De auto die bevond zich op een parkeerplaats midden in de Vopwijk, dat is de Vettenoordse polder. Woensdag 6 mei. Twee voertuigen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in Schiedam volledig uitgebrand. Beide auto's die stonden in Groenhoord, hemelsbreed zo'n 300 meter bij elkaar vandaan. De brandweer was bij beide branden snel te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat de voertuigen volledig uitbranden. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van deze branden. En het Campanile Hotel in Vlaardingen, dat wordt verkocht. Dat blijkt uit navraag van 2. Wie de koper is en op welke termijn het een nieuwe bestemming krijgt, is niet duidelijk. Het hotel staat sinds oktober 2025 al leeg, nadat het een jaar de functie had als asielzoekerscentrum. Lees het artikel van Dennis Korevaar op de website van 2 voor meer informatie over deze verkoop. En wat doe je als automobilist als je per ongeluk door rood rijdt en het nog wilt corrigeren? Jawel, op de kruising van de Meester L.A. Kesperweg en de Schiedamse Dijk in Vlaardingen, vlakbij Vijfsluizen, heeft dat vraagstuk gezorgd voor een bijzonder ongeval. Door het achteruitrijden van een auto ging er meer mis dan aanvankelijk het geval was. Ja,
Want de auto achter hem die was daar niet op voorbereid. En daar klapte zijn voorganger dus tegenaan. Gaan we naar donderdag 7 mei. De Vlaardingse voetbalclub CWO kampt al 2 jaar met een vandalismeprobleem. De club moest volgens voorzitter Vincent Verstift 2 jaar geleden 2 van de 4 voetbalvelden openbaar maken. Zodat de buurt gratis gebruik kon maken van sportvelden. Tot teleurstelling van de club wordt er echter niet alleen gesport op deze velden. Jongeren zorgen volgens de vereniging voor veel overlast en vernielingen. Je bent daar te gast, hè? Dat weten de mensen denk ik wel. Maar ja, om dan toch vernielingen aan te richten, dat is niet zo heel erg fijn. Goed, Tigo Breubel die maakt er een reportage over. Stoepborden en winkelrekken die in de weg staan en tijdens de markt struikelen zij regelmatig over stroomverdeelkasten. Het is een aantal problemen waar blinden en slechtzienden letterlijk tegenaan lopen tijdens een bezoek aan winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Zo 1,5 jaar geleden liep 2 met Nico Gladpootjes een ronde over het winkelcentrum, maar er is nog altijd niets veranderd. En donderdagavond rukt het mobiel medisch team, of kortweg MMT, samen met 2 andere ambulances met spoed uit naar een melding aan het Primula Hof in Vlaardingen. Ter plaatse verleende het MMT samen met het ambulancepersoneel van beide ambulances hulp bij een medische noodsituatie in een woning aldaar, waarna de patiënt met spoed is vervoerd naar het ziekenhuis. Vrijdag 8 mei, toen melden wij dat de internationale activistische beweging Extinction Rebellion demonstreerde bij kunstmestproducent Yara aan het Scheur in Vlaardingen. De actievoerders blokkeerden de in- en uitgangen van het terrein totdat Yara inhoudelijk reageerde op hun eisen over de klimaatimpact van kunstmestproductie. Een woordvoerder van Yara laat weten aan het bedrijf het demonstratierecht dat het bedrijf het demonstratierecht dus respecteert, maar verwacht niet inhoudelijk op de eisen in te gaan. En vrijdagmiddag is in Vlaardingen een bestuurder aangehouden nadat hij onder invloed van drugs een ongeval had veroorzaakt. Het incident dat vond plaats aan de Westlandse weg nadat de automobilist naar eigen zeggen moest uitwijken. Hij botste op een andere auto, waarna de wagen tegen een lantaarnpaal botste. De politie kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Bij controle van de bestuurder werd een speekseltest afgenomen om vast te stellen of er sprake was van drugsgebruik. Uit de test bleek dat de bestuurder inderdaad onder invloed was. Daarop is de automobilist aangehouden. En tot slot, zaterdag 9 mei. In een woning aan de Lissabonweg in de Vlaardingse wijk Holy zijn zaterdag aan het einde van de ochtend 2 overleden personen aangetroffen. Zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Buurtbewoners hadden de bewoners al even niet gezien en vertrouwden het niet. Hierop werd de politie gebeld om de woning te betreden. Binnen werden de overleden personen aangetroffen. De politie liet zaterdagavond weten dat het om 2 mannen gaat van 71 en 73 jaar oud. Het onderzoek blijkt dat het om een niet natuurlijk overlijden gaat, maar er zou tegelijkertijd ook geen sprake zijn van een misdrijf. De doodsoorzaak wordt verder onderzocht. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, dat doe je via de website van 2 uiteraard. www.ditis2.nl. Verder met muziek op deze zondagavond, 10 mei. Je luistert naar het Zondagavondcafé. Mijn naam is Hans Blazer. Dit is de nieuwe van Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and a Beat.

0: Beauty and a Beat. Je hoorde Justin Bieber samen met Nicki Minaj op 2 op deze zondag 10 mei 2026. Het is vandaag moederdag en ja, jij kan je moedertje in het... tenminste, je moedertje, je moeder in het zonnetje zetten. Of misschien heb je dat vandaag al gedaan. Aan de telefoon heb ik een van die personen die dat heeft gedaan. Chloe, goedenavond.
1: Hoi.
0: Hoi. Jij hebt vandaag je moeder in het zonnetje gezet, hè?
1: Ja.
0: Ja. In het zonnetje buiten, heb je er zo meegenomen naar buiten toe? Heb je er ergens in een stoel gezet en dan heb je er zo in het zonnetje laten zitten? Of heb je dat anders gedaan?
1: Iets anders.
0: Hoe heb je dat dan gedaan?
1: Dan moet ik je gewoon in de zon laten staan.
0: Oh, je moeder gewoon in de zon laten staan. Ja. dat zouden mijn grappen kunnen zijn, weet je dat? Nee, maar wat heb jij vanmorgen allemaal gedaan met mama?
1: Ontbeten.
0: Oh, hoe, ontbeten?
1: En... naar de kinderboerderij.
0: Naar de kinderboerderij? Welke kinderboerderij ben jij geweest dan?
1: Met geiten.
0: Met geiten, oké. Oké. En was dat nog een beetje gezellig of niet?
1: Ja.
0: Ja? Ach, gelukkig.
1: Ik ging haar opeten.
0: Gingen ze... bij wie gingen ze haar opeten?
1: Bij mij.
0: Bij jou? Oh jee. Oh, en bij Elsa, ja. Hebben jullie haar nog wel, of dat niet?
1: Ja, wel. Ja,
0: gelukkig.
1: Nog wel.
0: Ja, maar heeft mama ook nog cadeautjes gekregen, of dat niet?
1: Ja, 2.
0: Oh.
1: 3 eigenlijk.
0: Drie eigenlijk.
1: En 4 eigenlijk.
0: Oh, wat heeft mama gehad dan?
1: Poppetje van Elsa, van mij, een hartje... En dat fotoding.
0: Een fotoding?
1: Een lampje en een foto.
0: Ah, kijk.
1: En die van Damien.
0: Een hartje. Nou, dat is toch wel heel erg leuk. En ja, ik hoop dat mama daar een beetje blij mee is, toch?
1: Ja.
0: Ja. Of zou ze ook nog een liedje willen horen?
1: Een liedje?
0: Ja, een liedje? Welk liedje heb jij in je gedachten?
1: Ik had het al niet.
0: Ja, ik heb hem al stiekem doorgekregen.
1: Ja.
0: Ik sta hier nu te kijken naar een vuurvliegje.
1: Ja.
0: Ja. Moederdag liedje voor kinderen om mee te zingen. Een liedje voor mama. Moederdag mama song 2025. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wat dat voor liedje gaat worden. En ga jij daar thuis lekker mee zingen?
1: Ja.
0: En dan is het bedtijd, hè, voor jou?
1: Ja.
0: Want je moet morgen weer gewoon naar school toe.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, welterusten voor straks.
1: Ja.
0: En geef je moeder nog een hele dikke knuffel.
1: Ja.

Elton John, Crocodile Rock. Ja, Crocodile Rock. En dat brengt de tijd op 7 minuten over de klok van 8:30. Zometeen in dit programma hebben we natuurlijk een nieuwe dierenpraat met Richard Hendricks. Benieuwd of dat er ook krokodillen in voor gaan komen. Ja, het zal wel toepasselijk zijn. Crocodile Rock. Het is zondag 10 mei, de tweede zondag van mei. En dat betekent dat het vandaag moederdag is. Je hoorde zojuist Chloe van Hekken aan de telefoon over haar moeder die zij in het zonnetje heeft gezet. Angela van Rosmalen. Misschien dat jij ook nog wel je moeder ook in het zonnetje hebt gezet. Of wil je dat nog op de valreep gaan doen? Dat kan natuurlijk allemaal. Moet je heel eventjes een verzoekje aanvragen. 010-426-1212. 010-426-1212. Tot de klok van 10 uur ben ik bij je met het Zondagavondcafé. Zometeen aan de andere kant van de klok van 9 uur. Dan gaan we eens eventjes kijken wat de laatste speelronde... laatste rondes in de lokale competities van het voetbal gaan brengen. De ene laatste ronde is gisteren gespeeld. De ene laatste ronde wordt volgende week gespeeld. Dus ja, er kan nog heel wat gebeuren in dat geval. Maar ook in de... Eredivisie is er natuurlijk nog een speelronde geweest vandaag. En daarin is toch wel een hele mooie tweede plek bestempeld. Wie die in beslag heeft genomen, dat hoorde je al in het nationale nieuws van de collega's van de NOS. Maar is dat terecht op dit seizoen? Nou, misschien wel. Ja, goed. Verder met nationaal product. En dat kom ik uit bij Jannes. Dit is Zie die Ster.

Anastasia. One Day in Your Life. En ik probeer Richard Hendricks te pakken te krijgen voor een nieuwe dierenpraat. Maar hij neemt hem niet op. Ik kan ook geen voicemail inspreken in dit geval. Want die heeft hij uitgeschakeld. Dus ja, ik probeer het tijdens de volgende plaat nog eventjes. Anders wordt het doorgeschoven naar volgende week, de nieuwe dierenplaat. Even kijken hoor, want het is vandaag zondag 10 mei 2026. En uiteraard hebben we natuurlijk Moederdag. En ik kwam deze ook tegen in voorbereiding op dit programma van Zoe Lowe. Normaal gesproken ken ik hem in de versie van Papa van Stef Bos. Maar dit is Mama.

Zoe Lowe met Mama in dit geval. Beter bekend in de versie van Stef Bos uiteraard, Papa. Maar dat is de derde zondag van juni in dit geval. Vaderdag. Ja, goed. Richard Hendricks krijg ik helaas niet te pakken op dit moment. En ik ga toch eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd in de wonderenwereld van de dieren. Ik kwam van de week een artikel tegen op een andere streekomroep. En dat is wel heel erg dichtbij. Maar blijkbaar is er toch een foutje gemaakt. Want er was een wolf gesignaleerd binnen deze regio. Althans binnen deze regio. Bij Dordrecht. Of Barendrecht. Ja. Aan de Keelweg. Maar de gemelde wolf in Barendrecht bleek dus niet in Barendrecht gezien te zijn. Het dier stond wel op beeld, maar de opname is gemaakt in, jawel, Limburg. Ja, het zou natuurlijk wel mogelijk kunnen zijn dat hier een wolf gespot wordt misschien. Dan is die op doortocht, wordt er gesuggereerd. Maar ja, deze melding, die is, daar is een foutje bij ingeslopen. Door een fout bij het doorgeven van de plek kwam het woonadres van de melder in Barendrecht als locatie in het systeem. Maar de wolf die was dus in Limburg gesignaleerd. Dus ja, geen wolf hier in de omgeving. Ja, nee, dat is dan weer een beetje zonde in dit geval. Maar goed, is het nou zonde dat er een wolf of geen wolf wordt gesignaleerd hier in deze omgeving? Ik weet het niet. Want als we al die verhalen van Richard erbij gaan pakken, dan is die wolf toch niet zo heel erg leuk in de omgang. Of het is de manier waarop de mensen ermee omgaan. Dat is natuurlijk ook weer zo'n dingetje. Ja, goed. Als ik dit ga kijken, dan is er vandaag ook wel weer het een en het ander gebeurd op de A2. Of vandaag. Nou, 9 mei was dat. Een losgebroken koe heeft zaterdagmiddag verkeershinder veroorzaakt op de A2 bij Den Bosch. Ja, het dier dat liep omstreeks 4:15 dwars over de snelweg. Ja, alsof het niets is natuurlijk. Nee, altijd leuk om zulke beesten zo langs te zien wandelen. Ja, de koe die is uit een nabijgelegen weiland uitgebroken. Dat vertelde een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Hoe het precies gebeurd is, dat was niet duidelijk. Mogelijk was het weiland niet goed omlijnd. Nee, dus het zou je maar gebeuren, zeg. Dan zie je in één keer een koe voorbij lopen. Zo van, joh, weet je.

Vogels met duiven, meeuwen en dat soort dingen. Dan zit je in de auto. Dan ben je aan het autorijden. En dan stijgt er een duif heel laag op. Of iets in die richting. Ja, dan ben je toch wel heel even zit je in die stoel met samengeknepen billen. Dat die niet door je voorruit naar binnen toe komt. Ja. Heb jij daar wel eens meegemaakt? Een vogel geraakt of wat dan ook? Ik heb het nog niet meegemaakt. Nee. Nee. Ik heb wel meegemaakt dat er een collega van mij op Schiphol aankwam met een eend in zijn grill van de auto. Ja, die moest een polderweggetje nemen. En daar was het redelijk donker. En hij heeft die eenden die overstaken niet gezien. Nee, had hij er eentje meegenomen. Ja, dat dus. En de eerste grootschalige Europese opvang voor olifanten in gevangenschap krijgt binnenkort haar eerste bewoners. De voormalige veeboerderij in Portugal is in 10 jaar tijd omgebouwd tot een zo natuurlijk mogelijke omgeving. In Europa leven nog zo'n 600 olifanten in gevangenschap. En ook een circusolifant die gaat daar naartoe. Dat is een van de inwoners, of een van de eerste inwoners van deze opvang. 40.000 jaar geleden leefden hier dus ook al olifanten. Volgens directeur Kate Moore bereiken circussen en dierentuinen in heel Europa het punt waarop het houden van olifanten niet langer mogelijk of gepast is. Dieren in gevangenschap, dat is al een tijdje een dingetje natuurlijk. En ook in circussen, een circus met wilde dieren, die zou je niet zo heel snel meer tegenkomen volgens mij. Dat moet ik toch ook weer eens een keer aan Richard vragen. Hoe zit dat nou met die dierentuindieren? Of circusdieren? Mogen die nou nog wel of mogen die niet meer? Nee, dat dus. Misschien gaan we die vraag volgende week eens een keer stellen. Ja. Ja. Dan tot slot mysterieus walvisgedrag met pirouetten en gapen vastgelegd. Dat is gebeurd bij bultrug walvissen voor de Australische kust. En dat is ongebruikelijk gedrag. Ze draaien pirouetten in het water en doen aan kaakgapen. Hoe dat in zijn werking gaat, dat weet ik niet hoor. Zulke acties zijn zelden waargenomen en wetenschappers doen onderzoek en vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat. Ja. Kaakgapen. Ik weet niet hoe ze dat voor willen stellen of voor willen doen in dat geval. Ik denk niet dat ik het kan, kaakgapen. Nee, als ik gaap, dan gaat mijn hele mond open. Dat is niet alleen mijn kaak. Dus ja. Ongebruikelijk gedrag dus bij walvis. Dat is dus vastgelegd. Pirouettes, die kan ik wel doen. Niet te ver, want dan zit ik in de knoop met mijn touwtje van mijn koptelefoon. Ja, dan kan je thuis gaan lachen natuurlijk. Hangt die zich op. Ja, nee, precies. Zometeen aan de andere kant van de klok van 9 uur is het tijd voor sport in dit radioprogramma. En dan gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd op de voetbalvelden in Vlaardingen en Schiedam. We hebben cricket en we hebben hockey. En we gaan eens eventjes kijken naar de ontknoping rondom plaats 2 in de Eredivisie. Want die is vandaag gevallen inderdaad. Jawel. Welke ploeg dat is? Je hoort het zo meteen waarschijnlijk al in het NOS-journaal. Maar ik ben ook wel heel erg tevreden naar dit seizoen. We gaan eruit met deze. Precies. Taylor Swift.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Gerard Joling met de versie vanuit 2021. Zing met me mee. En dat allemaal tot morgen vroeg. Ja, je mag tot 10 uur met me meezingen. Want dat is het tijdstip dat ik jou ga verlaten. Ik wens je van harte welkom bij het tweede uur van het Zondagavondcafé. En in het tweede uur hebben we uiteraard aandacht voor sport. Zowel lokaal als nationaal. Hockey, cricket, lokaal voetbal uiteraard. Dat komt allemaal voorbij in het eerste gedeelte. En daarna gaan we naar het betaalde voetbal. Waar de ontknopingen toch ook zo zichtbaar gaan worden uiteraard. Volgende week de laatste speelronde in de Eredivisie. Vandaag de voorlaatste speelronde. En je hoort het in het nieuws al. Feyenoord is plaats 2. Dat is het hoogst haalbare voor dit seizoen. Want PSV was ook kampioen. Plaats 2 dus voor Feyenoord. En wat er allemaal onder gaat gebeuren, dat zien we later natuurlijk. Ook promotiedegradatie, dat is nog niet helemaal bekend. Wie gaat er zometeen op plaats 16 eindigen? Zometeen horen we dat allemaal in de stand. Ook de na-competitie is al in volle gang. Want de play-offs tussen Willem II, RKC en Almere City... die hebben al plaats gevonden. De Graafschap Almere City... En wat er de uitslagen van zijn, dat hoor je dus ook zometeen aan de andere kant na het lokale sportoverzicht. Uiteraard is het ook moederdag vandaag. Heb jij je moeder in het zonnetje gezet of is jouw moeder niet meer onder ons? Of wil jij op de valreep je moeder nog in het zonnetje zetten om een plaatje aan te vragen? Dat kan allemaal. 010-426-1212. 010-426-1212. En dan in ongeveer het laatste half uur kan die plaat dan weer voorbij gaan komen. Goed. Ik heb alweer te veel gepraat. We gaan eens eventjes kijken wat ik heb geselecteerd qua muziek. En dan kom ik uit bij Pat Benatar. Dit is Hit Me With Your Best Shot.

bij de amateurwedstrijden die er gespeeld zijn dit weekend. In de derde divisie B, Zwaluwe-TOGB. Zwaluwe heeft de thuiswedstrijd tegen TOGB met een minimale marge verloren. De ploeg van trainer Luigi Bruins verloor met 0-1. Met nog twee wedstrijden te gaan staat Zwaluwe negende in de derde divisie B met 45 punten uit 32 wedstrijden. Zaterdag 16 mei speelt Zwaluwe een uitwedstrijd tegen de nummer 17 ASBH. Aanvang van deze wedstrijd 4:30. Zo, moest eventjes schakelen. 15:30 dus. Gaan we naar de tweede klasse C. Sion heeft zaterdag op een zonovergoten Broekpolderterrein kostbare punten laten liggen in de strijd tegen degradatie. In het thuisduel met Wippolder leek de ploeg lange tijd op weg te zijn naar een belangrijke overwinning, maar uiteindelijk eindigde het treffen in een 2-2 gelijkspel. En plek 2 is de hoogst haalbare voor VFC na de nederlaag van zaterdag op bezoek bij nummer 4, Graaf Willem II VAC. Het werd 2-1, waardoor SVC 08 er met de titel in de tweede klasse vandoor is gegaan. Met nog twee wedstrijden te gaan zien we in de stand dat VFC op plaats 2 staat met 46 punten uit 22 wedstrijden. En Sion vinden we terug op plaats 11 met 22 punten uit 22 wedstrijden. Op zaterdag 16 mei speelt Sion een uitwedstrijd tegen HVC 10 uit Hoek van Holland. En VFC speelt uit bij FC Zoetermeer. Alle tweede wedstrijden vangen aan om 2:30. Dan gaan we naar de derde klasse G. CWO die heeft goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. Zelf won het de stadsderby van Victoria 04. En dat werd 0-2 dus. Zag concurrent Ketels Paland averij oplopen uit bij Charlois. Want Ketels Paland heeft in de titelstrijd dure punten laten liggen door een 2-1 nederlaag tegen SV Charlois. In Rotterdam keek de ploeg al vroeg tegen een achterstand aan en slaagde het er ondanks een betere tweede helft niet in om minimaal een punt mee naar huis te nemen. Dan hadden we in Schiedam een derby op het programma staan. En Excelsior 20 deed precies wat het moest doen in de uitwedstrijd tegen HBSS binnen. De twee ploegen ontliepen elkaar weinig, maar 3 minuten voor tijd gingen de Zwart-Witte alsnog met de 1-2 overwinning aan de haal. Door de zege komt Excelsior 20 op gelijke hoogte met HBSS. En als we die stand erbij pakken, dan zien we CWO weer losstaan als koploper met 52 punten uit 24 wedstrijden. Ketels Paland liet dure punten liggen en staat op plaats 2 met 49 punten uit 24 wedstrijden. HBSS staat op plaats 6 met 36 punten uit 24 wedstrijden. Daaronder Excelsior 20, wat op gelijke hoogte is gekomen met HBSS. Zij staan op plaats 7 met 36 punten uit 24 wedstrijden. Spannend al daar dus. En Victoria 04 zal zich moeten opmaken om play-offs te gaan spelen. Zij staan op plaats 12 met 23 punten uit 24 wedstrijden. Hoewel, de bal is rond en er kan nog van alles gebeuren uiteraard. Maar goed, de voorlaatste speelronde op 16 mei laat ons het volgende zien. Er staat een semi-derby op Sportpark Harga op het programma waar HBSS koploper CWO ontvangt. Excelsior 20 speelt op Sportpark Teurleden tegen Soccer Boys. Ketels Paland treft thuis Sportclub Botlek. En Victoria 04 die speelt een uitwedstrijd tegen OVV. Alle wedstrijden die beginnen om 2:30. Dan zakken we af naar de vierde klasse E. De Luttele toeschouwers bij Hermes DVS tegen Rijnmond Hoogvliet Sport genoten van het zonnetje, maar gruwden van het vertoonde spel. De beginstand werd uiteindelijk ook de eindstand. 0-0. Een ontmoeting tussen PPRC en Bonnes stond bol van de spanning. Beide ploegen gingen nadrukkelijk voor de overwinning. De thuisploeg was op zoek naar een veilige plek in de vierde klasse. Terwijl Bonnes wilde blijven meedoen om de promotieplaatsen. In een bij vlagen zinderend duel trok Bonnes uiteindelijk aan het langste eind met een 2-4 overwinning.
In de stand zien we Hermes DVS op plaats 8 staan met 25 punten uit 22 wedstrijden. PPC staat op plaats 10 met 23 punten uit 23 wedstrijden. Op zaterdag 16 mei speelt PPC zijn laatste wedstrijd van dit seizoen en gaat op bezoek bij het gedegradeerde Deeglandier Boys. En Hermes DVS gaat op bezoek in Rotterdam en neemt het daarop tegen IVV De Zwervers. Beide wedstrijden beginnen om 2:30. Tot slot de vijfde klasse D. SVV was misschien net iets beter dan DVO 32, maar keerde toch met lege handen naar het eigen Hargapark terug. Het werd 1-0 voor de Vlaardingers in deze semi-derby. En Delta Sport die verraste tegen het hoger geclasseerde Swift Boys. In Rotterdam wonnen de Vlaardingers met 1-4. Met nog twee wedstrijden te gaan zien we DVO 32 op plaats 10 staan met 32 punten uit 24 wedstrijden. En Delta Sport staat op plaats 11 met 20 punten uit 24 wedstrijden. Op zaterdag 16 mei speelt Delta Sport in de Broekpolder tegen hekkensluiter DRL. En DVO 32 neemt het aan een toepad op tegen NOC Kralingen. Beide wedstrijden beginnen om 2:30. Het G-voetbal. In de eerste klasse 4 voorjaarscompetitie, waar Excelsior 20 G1 de kampioen is in dit geval, was het al beslist. De voorjaarscompetitie dan in dit geval. Excelsior 20 G1 tegen Laakkwartier 7-3. En GHVV G1 tegen SVV G1. Wedstrijd die eindigde in een 4-1 uitslag. Dan gaan we naar de eerste klasse 7 voorjaarscompetitie. Excelsior 20 G2 jongensmeiden tegen Esto G1. Dat werd 5-2. En in de eerste klasse 8 voorjaarscompetitie. Daar vonden we terug VFC G2. En ja, zij wonnen met speelsgemak van Sef uit Leidschendam. Sef G2. Het werd 0-9. Maar nog één wedstrijd te gaan staat VFC G2 op de eerste plaats. En mag zich officieus kampioen noemen. Aangezien dat ze nog één wedstrijdje moeten spelen. Goed, gaan we naar het cricket. Hoofdklasser Excelsior 20 heeft ook zijn derde wedstrijd op rij vrij gemakkelijk gewonnen. Het bezoekende rood en wit kwam tot 163 all-out met één runmaker. Bij Excelsior 20 stuurde Roel Verhagen zijn team met 78 not-out langs rood en wit. 165 voor 2 in 25,3 overs. En dan hebben we Hermes DVS. Cricketers Hermes DVS doen zichzelf tekort tegen VRA. De derde wedstrijd in de 50-over competitie speelde Hermes DVS uit tegen VRA uit Amstelveen. De TOS werd weer gewonnen door de Schiedammers en de start was goed. Even kijken hoor. VRA die had 239 runs. En Hermes DVS had 200 runs, maar even kijken hoor. Ja, de echte uitslag die kan ik niet heel erg terugvinden in dit geval. Maar dat Hermes DVS verloren heeft, dat is dan wel weer bekend in dit geval. Goed. Gaan we eens eventjes kijken naar het hockey. De hockeycombinatie vrouwen die houdt de punten in Schiedam. De dames van hockeycombinatie Schiedam die pakten vanmiddag eenvoudig de winst tegen de nummer laatst MOP. Het werd 3-0. De goals kwamen van Julia Hessel. Snel na de eerste afslag, kort voor tijd, volgde de 3-0 van Rosanne Gatsonides. En hockeycombinatie Schiedam blijft 9e in de overgangsklasse A. En dan hebben we nog een semi-derby bij de heren. Hockeycombinatie Schiedam die nam het op tegen Pollux, heren. En dat werd maar liefst 11-0. Ja, alsof er geen tegenstander op het veld stond. Goed, tot slot.
Wessel Kemink die gaat spelen in Huizen. En dan hebben we het over volleybal. Bij de lokale volleybalclub Prima Donna Kaas. En daarmee keert de 32-jarige Schiedammer terug in de Nederlandse competitie. De spelverdeler is nu nog in dienst van Nice in Frankrijk. Na afloop van het seizoen verlaat hij de Zuid-Franse stad om naar Huizen te gaan. Eerder speelde Kemink international voor Oranje in Griekenland, Duitsland en België. Goed, tot zover het lokale sportgedeelte. Heb jij toevoeging tot dit sportprogramma? Dan kan je dat natuurlijk altijd laten weten. Dat kan via de redactie@ditis2.nl of via de socials van het Zondagavondcafé, via Instagram of via Facebook. Zometeen naar de koers gaan we eens kijken wat er allemaal is gebeurd in het betaalde voetbal. Dit is Breadless.

0: Vijf minuten voor 9:30. En we gaan eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd in het betaalde voetbal. Beginnen we bij de Eurojackpot Eredivisie voor vrouwen. Vrijdag zijn daar alle wedstrijden gespeeld. Vrijdagavond FC Utrecht tegen Sportclub Heerenveen. Dat werd 5-1. PSV tegen ADO Den Haag 2-0. En dat betekent dat PSV officieel kampioen is in de Eredivisie voor vrouwen. Voor het eerst trouwens. Ja, gefeliciteerd aan de Eindhovenaren. Ja, zowel bij de heren als bij de dames zijn ze kampioen geworden. Ajax tegen AZ 3-1. Pek Zwolle Heren United 3-2. Excelsior tegen Feyenoord, het werd 0-3. En NAC Breda tegen FC Twente 0-3. Wat betekent dat voor de stand in de Eredivisie voor vrouwen? PSV met 51 punten op plaats 1. Na 21 wedstrijden. Op plaats 2 Ajax Amsterdam 47 punten. Op plaats 3 FC Twente 46 punten. Op plaats 4 Feyenoord Rotterdam. De dames hebben 44 punten. Op plaats 5 Pek Zwolle 34 punten. Op plaats 6 FC Utrecht 34 punten. Op plaats 7 Sportclub Heerenveen 26 punten. Op plaats 8 AZ 21 punten. Op plaats 9 Hera United 20 punten. Op plaats 10 ADO Den Haag. De dames hebben 19 punten. En dan twee ploegen die degraderen. Excelsior Rotterdam 8 punten. En op plaats 12 NAC Breda met 7 punten. Dus Excelsior en NAC Breda die zitten volgend seizoen in de eerste divisie. Dan gaan we kijken naar de play-offs voor promotie-degradatie. De tweede ronde die werd zaterdag gespeeld. De allesbeslissende wedstrijden dan in dit geval. Eerder was er al gespeeld Willem II RKC Waalwijk. In Waalwijk werd het 1-0 voor Willem II, of 0-1 in dit geval. En in Tilburg werd het 1-1, waardoor Willem II toch naar die halve finale toe doorstroomt. De Graafschap Almere City. In Almere werd het 1-3 of 3-1 dus voor Almere City. En in Doetinchem was het zaterdag de Graafschap tegen Almere City. En dat werd 2-2 gelijk. De halve finales die staan woensdag en zaterdag 16 mei op het programma. Aankomende woensdag Almere City tegen Willem II. En zaterdag 16 mei is het omgekeerd. En dan is het Willem II in Tilburg tegen Almere City. En die wedstrijden die beginnen om 8 uur. De finale van de play-offs, promotie-degradatie, die wordt gespeeld op woensdag 20 mei om 6:45. En zaterdag 23 mei om 8 uur. Almere City of Willem II neemt het dan op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En wie dat gaat worden, daar gaan we nu eens naar kijken. Vandaag de ene laatste speelronde. Speelronde 33 in de Eredivisie. Go Ahead Eagles nam het op tegen kampioen PSV. Dat werd 1-4 in Deventer. Feyenoord Rotterdam in strijd om plaats 2. Was het echt waar dat ze maar één puntje nodig hadden. 1-1 dus tegen AZ. Wel heel vroeg in de wedstrijd dat ze op achterstand kwamen. Door een doelpunt van Perret in minuut 1. En Harts Moussa die scoorde dan gelukkig de 1-1. Maar daarna is het niet heel erg veel geworden meer, heb ik het idee. 1-1 dus in de Rotterdamse Kuip. FC Groningen tegen NEC. De andere ploeg die om plaats 2 ging strijden. En die kreeg klop in Groningen. NEC dus, de ploeg uit Nijmegen. Die een magnifiek seizoen heeft gedraaid. 2-1 dus in het voordeel van Groningen. Ajax Amsterdam. Ja, het is niet het seizoen voor de Amsterdammers. Het werd 1-2 tegen Utrecht in de eigen Johan Cruijff Arena. FC Twente nam het op tegen Sparta Rotterdam en dat werd 4-0. Fortuna Sittard, Pek Zwolle 3-2. Excelsior Rotterdam tegen FC Volendam 1-1. En Telstar tegen Heracles Almelo 3-0. NAC Breda tegen Sportclub Heerenveen. NAC Breda stond 2-0 voor. En toen ging het daar ergens mis, want die wedstrijd die is gestaakt. Even kijken hoor. Na hens voor Petrov maakte Kemper vanaf de stip de 2-0. Maar kort daarna werd er voor de tweede keer vuurwerk op het veld gegooid en werd de wedstrijd gestaakt. Hoe dat verder in zijn verloop gaat, dat weet ik niet. Wordt die wedstrijd uitgespeeld? Ja, je zou denken van wel, maar wanneer wordt dat gedaan? Ik zal eens eventjes kijken. Of dat ik daar wat van terug kan vinden. Dan heb je een wedstrijd. Oh ja, hier al. NAC Breda is uit de Eredivisie gedegradeerd. De thuiswedstrijd tegen Heerenveen is zondagavond definitief gestaakt. NAC stond met 2-0 voor. Dat dan weer wel. Ja. Wordt die wedstrijd uitgespeeld? Ik zou het niet weten. Als iemand me dat kan vertellen. 010-426-1212. Of dat die wedstrijd nog uitgespeeld gaat worden. En misschien is 2-0 gewoon de definitieve uitslag. Aangezien dat het er toch niet meer om doet. Maar ja, goed. Gaan we verder met de stand na 33 speelrondes. 1 speelronde te gaan nog natuurlijk. Dat is volgende week. Op plaats 1. PSV Eindhoven. Ze waren een paar weken geleden al kampioen. 81 punten. Op plaats 2. Feyenoord Rotterdam. Geplaatst voor de Champions League. Gaan gelijk de Champions League in. Geen voorrondes, niks niet. 62 punten. Op plaats 3. FC Twente. 58 punten. Op plaats 4. NEC. 56 punten. Op plaats 5. Ajax. 55 punten. Op plaats 6. AZ. Ze gaan de Europa League in. En zij hebben 51 punten. Op plaats 7, Heerenveen, 50 punten. Op plaats 8, FC Utrecht, 50 punten. Op plaats 9, FC Groningen, 45 punten. Op plaats 10, Sparta Rotterdam, 43 punten. Op plaats 11, Fortuna Sittard, 39 punten. Op plaats 12, Go Ahead Eagles, 38 punten. Op plaats 13, PEC Zwolle, 14 punten. Op plaats 14, Excelsior Rotterdam, 35 punten. Op plaats 15, Telstar, 34 punten. En op plaats 16, FC Volendam, 32 punten. Dan moet ik heel eventjes gaan rekenen. Excelsior... Op dit moment staan ze veilig, 35 punten. Ze kunnen nog wel ingehaald worden in de laatste speelronde door Telstar. En Volendam kan alleen nog maar gelijk gaan komen. Dat betekent eigenlijk dat Excelsior veilig staat in dit geval. Ook als ze volgende week zouden verliezen tegen Sparta Rotterdam. Want het doelsaldo van Excelsior is ietsje beter dan dat van Volendam. Goed, dat is heel eventjes suggereren. Zou het kunnen dat Excelsior nog op plaats 16 gaat komen? Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar laten we er niet van uitgaan. Goed, twee ploegen die gedegradeerd zijn. NAC Breda en Heracles Almelo. NAC Breda en Heerenveen 32 wedstrijden gespeeld dan. 25 punten en Heracles heeft 19 punten. Zij staan op plaats 17 en 18 en doen het een stapje lager volgend seizoen. Dan gaan we naar het overzicht van de laatste speelronde. Zondag 17 mei om 14:30. Dan staan de volgende wedstrijden op het programma. PSV neemt het op tegen FC Twente. PEC Zwolle neemt het op tegen Feyenoord Rotterdam. NEC tegen Go Ahead Eagles. Sportclub Heerenveen tegen Ajax. AZ NAC Breda. FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. Heracles Almelo tegen FC Groningen. Een onvervalste stadsderby in Rotterdam. West tegen Kralingen. Of Spangen tegen Kralingen, zo moet je het eigenlijk zeggen. Sparta Rotterdam ontvangt Excelsior Rotterdam. De FC Volendam tegen Telstar, dat is ook weer een krakertje onderin in dit geval. Benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Dat is allemaal voor volgende week in de Eredivisie. De Vriendenloterij Eredivisie nadert zijn ontknoping. Op de hoogte blijven van sport, dat doe je bij het Zondagavondcafé uiteraard na de klok van 9 uur. Dan gaan we verder met muziek en dan kom ik uit bij deze van Leeuw Kleine en Samuel Belte. Dit is Maak Me Nou Niet Gek.
1: Is je boy Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

Love Thing, je hoorde de Spice Girls op 2 in het zondagavondcafé van zondag 10 mei 2026. Het is bijna 9:45 en dat betekent dat we gaan kijken naar de nieuwe Guilty Pleasure van vanavond. En voor die Guilty Pleasure heb ik wel een vrij bekende uitgekozen.

Ja, vrij bekende. Misschien wel een bekende band in dit geval. More Than a Woman, dat is een lied van Barry, Robin en Maurice Gibb, alias The Bee Gees. De soundtrack van de film Saturday Night Fever bevat twee versies van dit nummer. Eén van de Bee Gees en de andere is van Tavares. Beide versies worden tevens in de film gebruikt. Een derde hit met dit nummer kwam van 9-11. Vanavond voor alle moeders die zitten te luisteren is dit The Guilty Pleasure. De Bee Gees met More Than a Woman in dit geval. Van de film Saturday Night Fever.

Stop This Flame. En dat allemaal op 9 minuten voor de klok van 10. En zometeen ga ik afscheid van je nemen, uiteraard. Ja, nog niet helemaal, maar volgende week heb ik ook weer wat leuks op het programma staan. Want er is een nieuwe EP uit, uiteraard. Van, of er komt een nieuwe EP uit. Even kijken hoor, wat was het ook alweer? Moment. Moet heel even spieken. Ja. Moet heel even spieken. Hier zijn. Donderdag 21 mei komt er een nieuwe EP uit. En op zaterdag 23 mei komt de release party. En om zoveel mogelijk aandacht voor de EP en de release party te creëren, dan zouden je graag langs willen komen. Nou, dat hebben we op 17 mei vastgezet. Captain Brady, hij komt volgende week hier in de studio om alvast weer het een en het ander qua tipjes van de sluier op te lichten. Hij heeft ook alweer wat dingetjes uiteraard online gedropt, hoe ze dat zo noemen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat hij dan allemaal heeft uitgebracht. We gaan eens eventjes kijken. Handheving, content. Ja, nou, ik ga gewoon voor deze. Ja, ik ga voor deze.

Nou, pyjama vergeten. Captain Brady op 2. Volgende week is hij live hier in de studio. Mocht je vragen aan hem hebben, stuur ze eventjes door. Het kan via de ter Instagram of via de Facebook van het Zondagavondcafé. Volgende week om de klok van 8 uur ben ik gewoon weer bij je terug voor aflevering 105. Wordt een hele rare week deze week. Ja, 3 dagen werken, dan heb je hemelvaartsdag tussendoor. En dan heb je nog een dag dat je moet werken. Ja, een beetje uit het verband gerukte werkweek. Ja, ik hoop dat je dat lek te boven komt, want ik ben altijd een beetje van slag af. Goed, ja. Dan heb je op vrijdag heb je het zaterdaggevoel, zeg maar. Ja, nee, dat dus. Ik weet niet of dat jij er ook last van hebt. Nee, dat niet. Wil je dit programma terugluisteren? Dat kan uiteraard. Surf naar www.ditis2.nl. Dat is de website waarop je alle nieuwsberichten terugvindt. Maar ook het programma van de radio omroep. Onder het kopje radio heb je dan onderin heb je ergens uitzending gemist. En daar kan je terugluisteren naar het Zondagavondcafé. Tijd is een beetje aan het dringen. Ik ga zo meteen hier afsluiten. Ik ga het licht uitdoen. Ik ga je achterlaten met Nationaal Product. Dit is de Dijk op 2. Volgende week ben ik er weer. Even kijken waar de knopje nou zit, hoor. Ja. Nou.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.